0: is.
1: Café Drakken zet de tijd op 3 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Café Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Bergen een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is op zoek naar een ontsnapte aap. Het dier is ongevaarlijk voor mensen of huisdieren, maar is al sinds afgelopen weekend spoorloos. De aap is mogelijk zaterdag ontsnapt door een gracht over te zwemmen en is meerdere keren gezien in de omgeving van het park. Gisteren werd de aap gespot in het dorpje Esbeek. Het is de tweede ontsnapping in korte tijd. In mei was Beekse Bergen een ochtend dicht vanwege een uitgebroken cheetah. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. Vanwege een eerder incident kreeg de automobilist op de Gentse Vaart een stopteken, maar dat negeerde hij. Wat de aanleiding exact was, kan de politie nog niet zeggen. Vanwege het ongeval is de N290 bij Capellebrug volledig afgesloten. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Omdat er onvoldoende bussen beschikbaar zijn, komt er ook geen vervangend vervoer. Reizigers krijgen ook geen vergoeding. Die geldt alleen als een treinstaking de hele dag duurt. Ook daarna blijft er overlast, omdat de NS vanwege de hitte minder treinen laat rijden. De schoonmakers die voor de NS werken staken vandaag wel 24 uur. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Oekraïne wil nu van de kandidaatstatus naar een volledig lidmaatschap. Sinds de Russen in 2022 in oorlog zijn met Oekraïne, werkt het land actief toe naar Europese integratie. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Wel zijn er in Duitsland nog vertragingen en uitvallende treinen. Machinisten en de verkeersleiding communiceren via GSM-R. Dat systeem bewaakt ook de wissels en informatieborden op de perrons. Het systeem is ook hier in gebruik. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Wim Broens.
3: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
4: Win jij de allerlaatste tickets?
3: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik juist een vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
7: Kom binnen!
8: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckrade, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.

Zo'n liedje dat het goed doet op alle feestjes. Raise your glass. Daar is het nu natuurlijk nog veel te vroeg voor. Het is pas woensdag, maar het weekend staat voor de deur. Je hoort ook nog DJ Khaled en Rihanna, Bryson Tiller en Wild Thoughts. En dit is Ultra Natte en Free.

Ze zit met haar gezicht ook in de nieuwe clip van Madonna. Het is Lady Gaga en haar pokerface zie je daar ook inderdaad. Maar dit was haar eigen pokerface uit 2008. Zometeen gaan we naar de hoofdpunten van het half acht nieuws en daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met onder andere Three Doors Down, Little Kleine en Samuel Welten en ook de Pussycat Dolls komen voorbij. Eerst even terug naar 1984 met Spandau Ballet en Only When You Leave. En ik hoop dat je niet lieft, maar

0: uw aandacht. Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
1: Yeah.
0: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
0: RTV Parkstad.
4: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaargewond overgebracht naar een ziekenhuis in Antwerpen. De komende uren rijdt er vrijwel in heel Nederland geen bus, tram, metro of trein wegens een staking die tot 8 uur vanochtend duurt. Alleen de Sprinter tussen Amsterdam en Schiphol rijdt en de Eurostar naar Londen en Parijs. Oekraïne doet een nieuwe poging om lid te worden van de OESO, het internationale samenwerkingsverband van 38 landen, waaronder ook Nederland. De nieuwe aanvraag volgt op een gesprek tussen de Oekraïnse president Zelensky en OESO-secretaris-generaal Korman. Het treinverkeer bij onze oosterburen is enkele uren stilgelegd vanwege een storing in het radiosysteem GSM-R. De Deutsche Bundesbahn heeft de dienstregeling inmiddels hervat. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.

Davina Michel maakte een einde aan 20 minuten hits op een rij met I Won't Let Go. Je hoorde ook nog David Guetta en Akon, de Pussycat Dolls, Lil Kleine en Samuel Welten en Three Doors Down. En dit is Bruno Mars met Just The Way You Are.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: TV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
5: Ah!
4: Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat?
2: Audiofrenzy.nl.
4: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: boterhammetje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
1: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
2: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
4: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit onder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorizhia, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïnse leger blies er gisteren een belangrijke spoorbrug op. Oekraïne wil het bezette schiereiland isoleren van Rusland. Het afgelopen jaar zijn 270 kinderen illegaal door een van hun ouders meegenomen naar het buitenland. Dat zijn er 70 meer dan in 2024. Dat blijkt uit cijfers van het Centrum Internationale Kinderontvoering. Ouders weten vaak niet dat het strafbaar is als je een kind meeneemt naar een ander land zonder toestemming van de andere ouder. De meeste kinderen worden meegenomen naar Polen, Spanje en Syrië. Vanuit Spanje, België en Curaçao kwamen het vaakst kinderen naar Nederland. Rond deze tijd gaan bussen, trams, metro's en treinen weer rijden na een landelijke staking. Het zal nog wel even duren tot alles weer normaal rijdt. De NS heeft bijvoorbeeld tijd nodig om treinstellen naar de juiste plekken te rijden. Vervangend vervoer is niet mogelijk. Er zijn hiervoor niet genoeg bussen beschikbaar. RET verwacht dat het nog tot 11 uur duurt voordat alles in en om Rotterdam weer normaal rijdt. Het GVB in Amsterdam adviseert mensen hun reis tot na de ochtend uit te stellen. Bij de NS blijft de overlast. Vanwege de hitte rijden er minder treinen. In Capellebrug in Zeeland is een automobilist tegen een boom gebotst bij een politieachtervolging. Hij is zwaar gewond overgebracht naar het ziekenhuis in Antwerpen. Vanwege een eerder incident kreeg de automobilist op de Gentse Vaart een stopteken, maar dat negeerde hij. Wat de aanleiding exact was, kan de politie nog niet zeggen. Vanwege het ongeval is de N290 bij Capellebrug voorlopig dicht. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel. Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine. Dat is gewoon leuk.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij Taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
8: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
7: Bij Taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter Te Gangelt.

0: van die Lazy bij RTV Parkstad.
1: Rini van Breugel.
0: Hele goede ochtend. Welkom bij Staying Alive in de ochtend. 2 uur lang muziek op de radio om jou lekker op te starten voor je werkdag. Het is woensdag. Woensdag 24 juni 2026. De rotzooi van Pinkpop is uit de stad verdwenen, uit Parkstad. En we kunnen ons weer opmaken voor een nieuwe editie volgend jaar. Wat gaan we doen in dit uur? Ik heb, even kijken, september voor je klaarstaan. David Guetta, Teddy Swims and Tones and I. Anita Ward, Dotan, 20 minuten hits op in rij. In uur nummer 2 doen we nog een verschrikkelijk foute one-liner. Kijken wat de telefoon nu weer mee op de proppen komt. En ik heb deze, de nieuwe Bruno Mars. Eén van, want volgens mij zijn er 2 uit. Dit is Risk It All.

Die man stelde echt niet teleur op Pinkpop. Ik vond zijn muziek tof. Ik kon de man verder niet en ik ken hem nog steeds niet persoonlijk. Zou ik graag willen, maar dat optreden van hem op Pinkpop. Hij, die band, de achtergrondzangers. Het was zo belachelijk goed. Ja, het was zo goed. Ja, het was gewoon heel erg goed. Ik heb daar niet zoveel woorden voor. Teddy, David Guetta en Teddy Swims and Tones and I hoorde je met Gone, Gone, Gone. Dit is er niet op.

0: Dota, dan hoorde je op de radio bij RTV Parkstad. En je kon de videoclip meekijken als je online ingelogd bent op rtvparkstad.nl.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Ring my bell, mocht je hem niet een beetje gemist hebben. Maar ze zingen het 1000 keer, dus Anita Ward. Je kon het bijna niet missen. Ik heb voor jou in de 20 minuten hits op in rij en non-stop en breugelvrij de volgende tracks klaarstaan. Wicked Way, Just the Two of Us en Magnetic en Shut Your Eyes and This Ain't a Love Song. Dat zijn de tracks die je zometeen hoort na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Een lekkere geur is essentieel.
4: Maar wat is jouw favoriete geur?
3: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
4: tot Michael Kors.
3: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
6: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CP.

0: Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
1: Nog een paar weken. Bel je Matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: Roda JC heeft de selectie voor komend seizoen verder versterkt met Dion Doornbos. De 23-jarige middenvelder komt over van FC Eindhoven en tekent een contract voor 2 jaar in Kerkrade. Doornbos brengt ondanks zijn jonge leeftijd al de nodige ervaring mee. De Eindhovenaar speelde meer dan 120 wedstrijden in het betaald voetbal en doorliep eerder de jeugdopleidingen van FC Eindhoven, Helmond Sport en PSV. Volgens technisch manager Rob Servet beschikt Doornbos over veelzijdige kwaliteiten. Naast zijn rol op het middenveld kan hij ook in de verdediging uit de voeten. Bovendien werkte hij in het verleden al samen met de nieuwe hoofdtrainer Rob Penders. Doornbos is na Xander van den Berg de tweede versterking van Roda JC voor het nieuwe seizoen. Gisteravond zijn 2 personen lichtgewond geraakt bij een ongeval op de Dominiale Mijnstraat in Kerkrade. Hun scooter botste rond 10 uur tegen een afzetting die vanwege wegwerkzaamheden was geplaatst. Het ongeval gebeurde ter hoogte van een tankstation. De bestuurder en passagier reden tegen rood-wit geblokte hekken aan die de afgesloten weg markeren. Ambulancepersoneel heeft beide slachtoffers ter plaatse behandeld. De Dominiale Mijnstraat is momenteel afgesloten vanwege werkzaamheden. Volgens de planning gaan de weg en de aansluitende Kruisstraat begin juli weer open voor verkeer. Kerkrade vraagt tijdens de hittegolf extra aandacht voor kwetsbare inwoners, zoals ouderen, chronisch zieken, dak- en thuislozen, maar ook baby's en peuters. De gemeente beschikt als enige in Limburg over een officieel hitteplan. Ouderen die thuis moeilijk verkoeling vinden, kunnen onder meer terecht in gemeenschapshuizen en de bibliotheek. Voor jonge kinderen zijn er schaduwrijke speelplekken met waterfaciliteiten beschikbaar. Het KNMI heeft voor Limburg code oranje afgegeven. De temperatuur kan de komende dagen oplopen tot 37 graden of meer. Inwoners wordt geadviseerd voldoende te drinken en verkoeling op te zoeken. Reinigingsdienst RD4 gaat vanwege de hitte de komende dagen het afval vroeger ophalen. Mensen in Parkstad, Vaals, Schulpen, Wittem en IJsden en Margraten moeten woensdag, donderdag en vrijdag al voor 6 uur 's ochtends hun containers en zakken buiten zetten. De avond ervoor kan ook. Het gaat om alle soorten afval en grondstoffen. GFT, papier, PMD-verpakkingen, best- en restafval. De nieuwe tijdelijke ophaaltijden worden niet automatisch aangepast in de app, waarschuwt RD4 in een bericht. Daar ziet men voor 24, 25 en 26 juni nog de normale tijden. Dan nog het weer. Parkstad krijgt vandaag opnieuw volop zon en tropische temperaturen. Vanmiddag loopt het kwik op naar zo'n 32 graden en ook vanavond blijft het nog lang warm. Morgen wordt het nog heter, dan stijgt de temperatuur naar 35 tot lokaal 37 graden. De hittegolf houdt de hele week aan, met richting het weekend zelfs temperaturen tot 39 graden. Pas vanaf vrijdag neemt de kans op onweersbuien toe.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad,

0: Thing for Girls. Uit 2010 alweer met This Ain't a Love Song als laatste liedje in.
1: 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Ja, ik denk dat ik dat ga halen, de andere vier, in het intro van de volgende plaat. Je hoort ook nog Shut Your Eyes van Snow Patrol. Magnetic van The Pausa, zo lekker. Just the Two of Us van Grover Washington Jr. en Bill Withers. En Wicked Way van Waylon. Dat was de eerste in de 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij. Zometeen nog een uur, Stengelaar, in de ochtend. Ik laat je tot aan het nieuws achter met Romeo.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rotmart Inke Eckeraden, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
4: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
5: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
6: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
5: Nee, je hebt niet goed gekeken.
6: Ik had allang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
5: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
6: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
7: Oei! Tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
8: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
9: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
10: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
11: Win jij de allerlaatste tickets?
10: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
12: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
13: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
14: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de 3 noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat zij vervolgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. De belangrijke havenstad Sebastopol op de Krim zit zonder stroom na aanvallen van Oekraïne. Het gebied is 12 jaar geleden door de Russen geannexeerd en in Sebastopol aan de Zwarte Zee zit ook een Russische marinebasis. De badplaats Yevpatorizhia, iets ten noorden van Sebastopol, zat gisteren al tijdelijk zonder stroom. Het Oekraïnse leger blies er gisteren een belangrijke spoorbrug op. Oekraïne wil het bezette Schiereiland isoleren van Rusland. Nederland is verder gedaald in de internationale kinderrechtenindex. 13 jaar terug stond ons land nog derde op die lijst van de Nederlandse stichting Kids Right. De daling komt mede doordat obesitas en de kindersterfte stijgen. Verder is er kritiek op de kwaliteit van de jeugdzorg, de kinderarmoede en de positie van kinderen in de asielketen. Luxemburg bezet de eerste plek, Afghanistan de laatste. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer. Er staat weinig wind en het wordt opnieuw een tropische dag met temperaturen tot lokaal 37 graden. Alleen op de Wadden is het een paar graden koeler. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
15: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
16: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
17: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
18: Yeah.

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

Alex Warren, Fever Dream bij je RTV Parkstad. Hele goede ochtend, welkom bij uur nummer 2 van Staying Alive in de ochtend. Zometeen de verschrikkelijk foute one-liner. Kijken waar de telefoon mee op de proppen komt. Ik heb ook nog voor je klaarstaan Charlie Puth en Selena Gomez, Blue Boy, Son Mieux, Diggy Dex, samen met Eva erover. 20 minuten hits op in rij. En wat te denken van Maroon 5 makes me wonder. Sorry, ik struikelde eventjes. Je hoort hem nu bij RTV Parkstad.

0: ergens midden in de 90's komt dit uit. Blue Boy, Remember Me. En regelmatig zien we hem nog terug in de playlist. En dat is altijd leuk. Maroon 5 staat ervoor met Makes Me Wonder. Als ik op woensdagochtend bedoel ik rond deze tijd dit liedje instart. Dit muziekje, dit achtergrondgeluidje. Een drone, zoals wij dat noemen. Dan weet je dat het tijd is voor de one-liner. De verschrikkelijk foute one-liner. Kijken waar de telefoon nu mee op de proppen komt. En een Pinkpop weekend is voorbij. Zo eens kijken of hij iets heeft over Pinkpop. Ik ben benieuwd. Oké, Google, kom eens met een leuke tegeltjeswijsheid over Pinkpop.
1: Wie de modder van Pinkpop niet eert, is het bier op de camping niet weerd.
0: Of deze voor de... Oh, dat is er nog een.
1: Er is geen feest zo fijn als met blaren en bier in de Limburgse zon te zijn.
0: Dan denk ik dat die tweede voor dit jaar toch wel iets meer van toepassing is als de eerste. Er is geen feest zo fijn als met zon en blaren, als met blaren en bier in de Limburgse zon te zijn. Daar kan ik me nog enigszins in vinden. Ik moet zeggen, de laatste tijd worden ze iets minder slecht. Als je dan van een schaal van 1 op 10 gaat, waren het vroeger nulletjes. En nou zijn het 2,5 ongeveer. We komen er uiteindelijk wel.

0: samen met Eva erover. En slaap lekker, oftewel fantastisch, toch?
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Daarvoor zat Have a Little Faith van Son Milieu. Wat heb ik laatst aan in die 20 minuten hits op een rij? Non-stop en breugelvrij. De volgende titels als we het halen. I Cry, Heart and Soul, Drive Safe, Push en Wacht op mij. Ik denk dat we dat wel gaan halen. Je hoort ze in ieder geval zo meteen na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
5: Ik snap hier niks van.
4: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan het

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
2: Komt het oog wel ook wat.
1: Audiofrenzy.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Hey mam, Mondelverde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
5: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
6: Mama, wanneer gaan wij naar Mondelverde?
4: Krammeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
7: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
8: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
9: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
10: De in Kerkrade geboren Mark Hermans wordt waarschijnlijk de nieuwe wethouder van de gemeente Gulpen-Wittem. Het nieuwe coalitieakkoord is inmiddels ondertekend, waardoor zijn benoeming namens de partij DOE22 vrijwel zeker lijkt. De 65-jarige Hermans woont tegenwoordig in Elkenrade, maar is in Parkstad vooral bekend als een van de gezichten van dialectgroep Ummer de Never en de carnavalsrevue Madame Cour. Opvallend is dat zijn voordracht als wethouder samenvalt met de première van de musical Met haar kop in de wolken, die gebaseerd is op kende liedjes van Ummer de Never. De musical gaat donderdag, morgen dus, in première in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Reizigers in Parkstad moeten vanmorgen rekening houden met flinke hinder in het openbaar vervoer. Door landelijke OV-staking reden veel bussen en treinen pas vanaf 8 uur of met vertraging. Arriva waarschuwt dat ook na 8 uur de dienstregeling nog tijd nodig heeft om volledig op gang te komen. Vooral reizigers die vroeg vanuit Heerlen, Landgraaf, Kerkrade of Brunsum onderweg zijn, doen er goed aan vooraf hun reis te controleren en rekening te houden met extra reistijd. Arriva adviseert waar mogelijk alternatief vervoer te regelen. Via de reisplanner en informatiekanalen van de vervoerder worden reizigers op de hoogte gehouden van de actuele situatie. Jonge inwoners van Kerkrade willen vooral meer groen, meer sfeer en meer betaalbare woningen in het stadscentrum. Dat blijkt uit gesprekken die adviesbureau Streetwise voerde met inwoners tussen de 18 en 40 jaar. Volgens Streetwise voelen veel jongeren zich sterk verbonden met Kerkrade en willen ze graag in de stad blijven wonen. Wel zien ze ruimte voor verbetering. Zo vragen ze om meer cultuur, meer plek voor lokale ondernemers en een aantrekkelijkere openbare ruimte. Opvallend is dat de doelgroep niet zozeer behoefte heeft aan extra winkels. Ze willen vooral een centrum waar mensen graag verblijven, elkaar ontmoeten en langer blijven hangen. De uitkomsten maken deel uit van het project De Keton Tour, waarmee Streetwise de toekomstwensen van jonge inwoners onderzoekt. Het voormalige gemeentehuis van Schinveld krijgt een nieuwe bestemming. In het gebouw komen onder meer de huisartsenpraktijk en fysiotherapie van het dorp onder één dak. De gemeente Beekdalen heeft daarvoor een eerste overeenkomst gesloten met de betrokken zorgpartners. Momenteel verblijven nog Oekraïense vluchtelingen in het pand. Zodra zij naar een andere locatie zijn verhuisd, kan de verbouwing beginnen. Die staat voorlopig gepland voor begin 2027. Daarnaast werkt Beekdalen verder aan de vernieuwing van het dorpscentrum. Er zijn plannen voor nieuwe woningen aan de Beekstraat en aan de Plats. Terwijl woningcorporatie Weller sociale huurappartementen wil realiseren. De eerste woningbouwprojecten moeten in 2028 van start gaan. Dan nog het weer. Parkstad maakt zich op voor een periode van extreme hitte. Vandaag stijgt het kwik naar 35 tot lokaal 37 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan. En blijft het ook vanavond lang tropisch warm. Volgens het KNMI geldt code oranje voor Limburg. Ook donderdag, vrijdag en zaterdag blijft het uitzonderlijk heet, met temperaturen die mogelijk richting de 40 graden gaan. Drink voldoende water, zoek de schaduw op en let extra op kwetsbare mensen.
9: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk

0: Rihanna mee met de videoclip van Wacht op mij, de laatste in.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: En daarvoor zat Freestylers met Push Up. In de middel hoorde je Drive Safe van Niall Horan en Miles Smith samen. Heart and Soul van Huey Lewis en de nieuws hoorde je nog. En High Cry van Flo Rida was de allereerste. De 20 minuten hits op in rij. Non-stop en vrij. Zometeen de show van Arno op de radio. Heel veel plezier erbij. Ik laat je achter met U2 en Angel of Harlem. Cool.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
4: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterdicht Toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
0: Dit is RTT Parkstad met het nieuws van 10 uur.
7: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. In de grote steden start het openbaar vervoer weer op na de staking van vanochtend. Het GVB in Amsterdam verwacht dat alles rond 12 uur weer normaal rijdt. Het RET in Rotterdam denkt de dienstregeling rond deze tijd weer op orde te hebben. De metro's rijden daar weer op schema. Reizigers bleken goed op de hoogte te zijn van de staking. Veel stations bleven leeg. Er was ook geen overdreven drukke ochtendspits op de wegen. De NS zet vanwege de hitte vandaag minder treinen in. Huishoudens met een dynamisch stroomcontract betalen vanavond het hoogste tarief in jaren. Ruim €1 per kilowattuur. Dat is bijna 4 keer zoveel als op een gewone zomeravond. De verhoogde stroomprijs komt mede doordat de airco's nu op volle toeren draaien, waardoor de vraag naar elektriciteit explodeert. Het aanbod neemt tegelijkertijd af. Er is nauwelijks wind. Wie dat kan, zet vanavond om 9 uur de airco of wasmachine een uur uit. Dan geldt namelijk het hoogste stroomtarief. Vanaf 12 uur geldt in 9 van de 12 provincies code oranje vanwege de hitte. De waarschuwing geldt tenminste tot en met vrijdag. In de 3 noordelijke provincies blijft code geel van kracht. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen risico. En bij iedereen liggen oververhitting en uitdroging op de loer. De hittekracht bereikt de komende dagen de hoogst mogelijke waarde. Dat cijfer volgt op de combinatie van temperatuur, luchtvochtigheid en de zonnestraling. Een eis van 12 maanden cel voor de oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. De nu 77-jarige man wordt verdacht van ontucht met een man en bezit en verspreiden van misbruikbeelden van kinderen. De verdachte werd in februari met spoed aangehouden uit angst dat hij kinderen zou misbruiken. Het OM vond ruim 1000 foto's en video's op de apparaten van de verdachte. De uitspraak is op 7 juli. Het weer, tropische temperaturen en weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitschieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
8: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
5: Win jij de allerlaatste tickets?
8: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
9: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
10: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
11: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
10: Inderdaad, echt vakwerk.
11: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
9: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
12: Bij Poelman Parfums.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
1: Dit is het begin van een nieuw uur.
0: Met Arno Krijnen.

0: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
1: Ja, ik had een bulken niet gezien. Maar dat is niet die camera's schuld.
0: Nee, je hebt niet goed gekeken.
1: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
0: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
1: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerakt. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak worden. Schadenet Koenen regelt alles.
2: Kom binnen.
3: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
0: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
4: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
5: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: De in Kerkrade geboren Mark Hermans wordt waarschijnlijk de nieuwe wethouder van de gemeente Gulpen-Wittem. Het nieuwe coalitieakkoord is inmiddels ondertekend, waardoor zijn benoeming namens de partij DO22 vrijwel zeker lijkt. De 65-jarige Hermans woont tegenwoordig in Elkenrade, maar is in Parkstad vooral bekend als een van de gezichten van dialectgroep Ummer de Never en de carnavalsrevue Madame Cour. Opvallend is dat zijn voordracht als wethouder samenvalt met de première van de musical Met haar kop in de wolken, die gebaseerd is op kende liedjes van Ummer de Never. De musical gaat donderdag, morgen dus, in première in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Reizigers in Parkstad moeten vanmorgen rekening houden met flinke hinder in het openbaar vervoer. Door landelijke OV-staking reden veel bussen en treinen pas vanaf 8 uur of met vertraging. Arriva waarschuwt dat ook na 8 uur de dienstregeling nog tijd nodig heeft om volledig op gang te komen. Vooral reizigers die vroeg vanuit Heerlen, Landgraaf, Kerkrade of Brunsum onderweg zijn, doen er goed aan vooraf hun reis te controleren en rekening te houden met extra reistijd. Arriva adviseert waar mogelijk alternatief vervoer te regelen. Via de reisplanner en informatiekanalen van de vervoerder worden reizigers op de hoogte gehouden van de actuele situatie. Jonge inwoners van Kerkrade willen vooral meer groen, meer sfeer en meer betaalbare woningen in het stadscentrum. Dat blijkt uit gesprekken die adviesbureau Streetwise voerde met inwoners tussen de 18 en 40 jaar. Volgens Streetwise voelen veel jongeren zich sterk verbonden met Kerkrade en willen ze graag in de stad blijven wonen. Wel zien ze ruimte voor verbetering. Zo vragen ze om meer cultuur, meer plek voor lokale ondernemers en een aantrekkelijkere openbare ruimte. Opvallend is dat de doelgroep niet zozeer behoefte heeft aan extra winkels. Ze willen vooral een centrum waar mensen graag verblijven, elkaar ontmoeten en langer blijven hangen. De uitkomsten maken deel uit van het project De Keton Tour, waarmee Streetwise de toekomstwensen van jonge inwoners onderzoekt. Het voormalige gemeentehuis van Schinveld krijgt een nieuwe bestemming. In het gebouw komen onder meer de huisartsenpraktijk en fysiotherapie van het dorp onder één dak. De gemeente Beekdalen heeft daarvoor een eerste overeenkomst gesloten met de betrokken zorgpartners. Momenteel verblijven nog Oekraïense vluchtelingen in het pand. Zodra zij naar een andere locatie zijn verhuisd, kan de verbouwing beginnen. Die staat voorlopig gepland voor begin 2027. Daarnaast werkt Beekdalen verder aan de vernieuwing van het dorpscentrum. Er zijn plannen voor nieuwe woningen aan de Beekstraat en aan de Plats, terwijl woningcorporatie Weller sociale huurappartementen wil realiseren. De eerste woningbouwprojecten moeten in 2028 van start gaan. Dan nog het weer. Parkstad maakt zich op voor een periode van extreme hitte. Vandaag stijgt het kwik naar 35 tot lokaal 37 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan. En blijft het ook vanavond lang tropisch warm. Volgens het KNMI geldt code oranje voor Limburg. Ook donderdag, vrijdag en zaterdag blijft het uitzonderlijk heet, met temperaturen die mogelijk richting de 40 graden gaan. Drink voldoende water, zoek de schaduw op en let extra op kwetsbare mensen.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

En toch blijft hij ontzettend lekker. Niet meer minder dan Coldplay. En Feels Like I'm In Love. Ja, dat was hem eigenlijk. Even kijken, de combinaties nu. En Never Can Say Goodbye.

Tell me why. Ja, het blijft toch ontzettend lekker. De Commonals, Never Can Say Goodbye. En Gloria Gaynor had hem ook al een keertje gedaan. Toen heette hij ook gewoon Never Can Say Goodbye. Maar wel ontzettend lekker, zoals hij dan in de jaren 80 klonk. Hè? Ja, toch.

Gnarls Barkley en Maybe I'm Crazy. Ja, dat zou zomaar kunnen. Hey, het is woensdagochtend 24 juni 2026. Tot 12 uur ben ik bij je. En dat betekent dat we die ochtenddip helemaal gaan wegwerken. Nou ja, we gaan gewoon vanmiddag tegen 12 uur de werkweek doormidden zagen.

La la la la. Ja, hij blijft ontzettend lekker. En overal wat Donnie aan meedoet, is het gewoon een hit, hè? Dit keer doet hij samen met Yves Berensen. En waarom wacht ik nachtenlang? Ja, ik weet het niet. Misschien wel omdat je bent aan het wachten op dat hele mooie gebeuren. Misschien is dat wel love. Hey, zometeen heb ik voor je Stage 1 en You, oftewel Paul Potkins. En ik vind gewoon dat die plaat eigenlijk een hit moet worden. Na het nieuws komt hij erbij. Eerst deze, The Counting.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
7: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
8: En papa durft er niet in.
7: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
6: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
10: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
11: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Het OM kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De krant heeft een mail in handen die verspreid is onder alle medewerkers bij het OM. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. Ook zou hij niet bereid zijn om te praten met ontevreden personeel en een groep die wilde helpen met de ICT-problemen. Afgelopen november stuurden de medewerkers een brandbrief over de gebrekkige ICT-systemen. Ook werd er gewezen op de hoge werkdruk en de nieuwe bezuinigingen bij het OM. De waterschappen nemen maatregelen om te voorkomen dat er teveel zout water uit de Noordzee het binnenland intrekt. Dat is nodig vanwege de extreme hitte. De westelijke waterschappen laten nu zoet water uit onder meer het Amsterdam-Rijnkanaal, de Lek en het Brielse Meer aanvoeren. Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard pompt nu zoet water vanuit de Lek naar de Hollandse IJssel in het Groene Hart om verzilting tegen te gaan. In de grote steden start het openbaar vervoer weer langzaam op na de staking van vanochtend. Rond deze tijd loopt alles in de hoofdstad weer op schema. In Rotterdam was dat al gelukt. Reizigers bleken goed op de hoogte te zijn van de staking. Veel stations bleven leeg. Er was ook geen overdreven drukke ochtendspits op de wegen. Op het spoor blijven er nog problemen. De NS zet vanwege de hitte minder treinen in.
12: Duitsers moeten in de toekomst mogelijk doorwerken tot hun 70ste levensjaar. Bondskanselier Merz wil voorkomen dat het pensioenstelsel sneuvelt onder de druk van de vergrijzing. Vandaag presenteerde een commissie van deskundigen hervormingsmaatregelen. Daarin staat dat de pensioenleeftijd voortaan meestijgt met de levensverwachting. Nu is die nog 67, maar rond het jaar 2090 zou dat dan 70 jaar moeten zijn. Duitsland vergrijst razendsnel. Een kwart is nu al 65 of ouder. Het weer, tropische temperaturen, weinig wind. Op de Wadden wordt het een graad of 32. De uitgieters zijn er in het zuiden met lokaal 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
13: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
14: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
15: Ah!
14: Of zo?
15: Ik snap hier niks van.
14: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
4: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
4: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
7: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
8: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo Kanaal 43.
9: Dit is het begin van een...

Somber en homewrecking. En daarvoor is dat stage 1, oftewel P2. En beter bekend als Paul Potkins. Die wat aanstaande zaterdag zijn uitvaart heeft. En hij schreef het nummer voor zijn dochter, You. En als je dan naar de tekst luistert, dan komt hij heel erg diep binnen. Beyoncé nu, an irresistible.

Axel, ik was zo. En the sun is shining, ja, dat is je zeker. Houd even goed in de gaten. Zoek de schaduw op. Drink genoeg. Ga niet in de volle zon. Want het wordt heel erg warm. En de hits ook hier.

0: Ja, en toch blijft u zitten lekker. Shania Twain en Man, I Feel Like a Woman. Ja, ik niet, nee. Zij wel. Oh ja, deze is ook zo leuk. Noon, en hier op het terras.
1: De stoelen schuin in de zon. Een glas dat zweet op het hout. De stad klinkt ver, twee straten verder. Hier wordt het langzaam weer vertrouwd.

0: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
1: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: De in Kerkrade geboren Mark Hermans wordt waarschijnlijk de nieuwe wethouder van de gemeente Gulpen-Wittem. Het nieuwe coalitieakkoord is inmiddels ondertekend, waardoor zijn benoeming namens de partij DO22 vrijwel zeker lijkt. De 65-jarige Hermans woont tegenwoordig in Elkenrade, maar is in Parkstad vooral bekend als een van de gezichten van dialectgroep Ummer de Never en de carnavalsrevue Madame Cour. Opvallend is dat zijn voordracht als wethouder samenvalt met de première van de musical Met haar kop in de wolken, die gebaseerd is op kende liedjes van Ummer de Never. De musical gaat donderdag, morgen dus, in première in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Reizigers in Parkstad moeten vanmorgen rekening houden met flinke hinder in het openbaar vervoer. Door landelijke OV-staking reden veel bussen en treinen pas vanaf 8 uur of met vertraging. Arriva waarschuwt dat ook na 8 uur de dienstregeling nog tijd nodig heeft om volledig op gang te komen. Vooral reizigers die vroeg vanuit Heerlen, Landgraaf, Kerkrade of Brunssum onderweg zijn, doen er goed aan vooraf hun reis te controleren en rekening te houden met extra reistijd. Arriva adviseert waar mogelijk alternatief vervoer te regelen. Via de reisplanner en informatiekanalen van de vervoerder worden reizigers op de hoogte gehouden van de actuele situatie. Jonge inwoners van Kerkrade willen vooral meer groen, meer sfeer en meer betaalbare woningen in het stadscentrum. Dat blijkt uit gesprekken die adviesbureau Streetwise voerde met inwoners tussen de 18 en 40 jaar. Volgens Streetwise voelen veel jongeren zich sterk verbonden met Kerkrade en willen ze graag in de stad blijven wonen. Wel zien ze ruimte voor verbetering. Zo vragen ze om meer cultuur, meer plek voor lokale ondernemers en een aantrekkelijkere openbare ruimte. Opvallend is dat de doelgroep niet zozeer behoefte heeft aan extra winkels. Ze willen vooral een centrum waar mensen graag verblijven, elkaar ontmoeten en langer blijven hangen. De uitkomsten maken deel uit van het project The Keton Tour, waarmee Streetwise de toekomstwensen van jonge inwoners onderzoekt. Het voormalige gemeentehuis van Schinveld krijgt een nieuwe bestemming. In het gebouw komen onder meer de huisartsenpraktijk en fysiotherapie van het dorp onder één dak. De gemeente Beekdalen heeft daarvoor een eerste overeenkomst gesloten met de betrokken zorgpartij.

0: inwoners. Momenteel verblijven nog Oekraïense vluchtelingen in het pand. Zodra zij naar een andere locatie zijn verhuisd, kan de verbouwing beginnen. Die staat voorlopig gepland voor begin 2027. Daarnaast werkt Beekdalen verder aan de vernieuwing van het dorpscentrum. Er zijn plannen voor nieuwe woningen aan de Beekstraat en aan de Plats. Terwijl woningcorporatie Weller sociale huurappartementen wil realiseren. De eerste woningbouwprojecten moeten in 2028 van start gaan. Dan nog het weer. Parkstad maakt zich op voor een periode van extreme hitte. Vandaag stijgt het kwik naar 35 tot lokaal 37 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan. En blijft het ook vanavond lang tropisch warm. Volgens het KNMI geldt code oranje voor Limburg. Ook donderdag, vrijdag en zaterdag blijft het uitzonderlijk heet, met temperaturen die mogelijk richting de 40 graden gaan. Drink voldoende water, zoek de schaduw op en let extra op kwetsbare mensen.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Mark Ronson. Samen met Amy Winehouse. En Valerie, daar ging je dan over. Dan kreeg ik een leuke appje binnen net. Hey Arnon, zou je eventjes een echte, maar dan ook een echte gouden ouwe kunnen draaien? Bijvoorbeeld van Otis Redding. Waarom ook niet, doen wij meteen hoor. Deze is zo ontzettend lekker en zonnig, waarom ook niet?

Ja, lekker is hij toch. Venus deed er aan mee. New Religion, zo heet hij. Even kijken. Oh ja, ga je eventjes kijken hier naar de temperaturen hier bij ons. Als ik naar de deur kijk, waar je naar binnen komt bij ons in de studio, daar is het 35,7 graden al. Jezus, wat een temperatuur. Die hebben we toch heel lang niet gehad. Ik ben benieuwd hoe lang het nog aanduurt. Dus doe even lekker rustig aan. Vanmiddag gaan we tegen 12 uur de werkweek doormidden zagen. Maar eerst deze.

Genesis en Invisible Touch. Leuke blauwtjes hebben die mannen toch gedaan. Hey, zometeen komt hij eraan. Ik heb het over niet meer minder dan broodje maal. Oftewel het lunchprogramma van RTV Parks met Maurice Kamelot. En ik heb eventjes een verzoekje aan Maurice. Hey, zou je misschien eventjes een plaatje wat ik had beloofd eigenlijk door kunnen zetten naar jou toe? Ik heb het over Kid Rock en All Summer Long. Ja? Oké, goed. Hey, ik spreek je morgen weer.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ja, ik ga een pulkeneet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto beter stel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel biegemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
5: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
6: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
7: Kom binnen!
8: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
3: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
4: Win jij de allerlaatste tickets?
3: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Demi Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
5: Café Drakken zet de tijd op 12 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Openbaar Ministerie laat weten dat de politie gisteren 6 mensen heeft opgepakt in verband met het onderzoek naar de stemfraude tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in Gorinchem. De 6 worden verdacht van valsheid in geschriften en het medeplegen van het ronselen van stemmen. De personen zijn tussen de 20 en 65 jaar oud. De burgemeester van Gorinchem zwengelde de zaak op 25 maart aan nadat zij vlak na de gemeenteraadsverkiezingen ruim 10 meldingen had ontvangen die wezen op eventuele stemfraude. In de Amsterdamse rechtbank heeft advocaat Wendy van Egmond verklaard dat de familie van de vermoorde Lisa de discussie over politieagenten die informatie opzochten in de zaak over de moord op het 17-jarige meisje als tergend heeft ervaren. De familie lijdt hieronder, aldus van Egmond. Vandaag vindt er een voorbereidende zitting in de zaak tegen de 23-jarige verdachte Chris Jude plaats. Volgens zijn advocaten heeft er in potentie een privacy-schending plaatsgevonden. Het Openbaar Ministerie is het hier niet mee eens. In de ogen van Iran is de tijdelijke overeenkomst die het land met de VS sloot een bekentenis dat de Amerikanen de oorlog hebben verloren. De Amerikaanse president Trump ziet dat anders en presenteerde het als een grootste overwinning. Iran spreekt van een verklaring van Amerikaanse nederlaag. Het land stelt dat de overeenkomst er een was van het verzet en de vastberadenheid van het dappere Iraanse volk. Trump zei eerder dat Iran hem gesmeekt had een overeenkomst te sluiten. Het Openbaar Ministerie kampt volgens het NRC met een interne vertrouwenscrisis. De krant heeft een mail in handen die verspreid is onder alle medewerkers bij het OM. De hoogste baas, procureur-generaal Otte, zou hun belang geen prioriteit geven. Ook zou hij niet bereid zijn om te praten met ontevreden personeel en een groep die wilde helpen met de ICT-problemen. Afgelopen november stuurden de medewerkers al een brandbrief over de gebrekkige ICT-systemen. Ook werd er gewezen op de hoge werkdruk en de nieuwe bezuinigingen bij het OM. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
6: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamerot.
8: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
9: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
10: Waar ben jij naartoe geweest?
11: Naar Mondo Verde.
10: Met de nieuwe Havana's Tornado?
11: Ja, dat is een vrije val.
10: Te gek!
11: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
10: Wow!
11: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren. Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
9: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
12: Windy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Windy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
13: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
14: Nee hoor.
8: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
13: Inderdaad, echt vakwerk.
8: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door PureBlanche.nl. Vang mooie dromen op PureBlanche.nl.

0: klanken van Miranda uit 1999. Leuk deze. Vamos a la playa. Ja, dat mag ook wel. Oh, jongens zeggen, wat een weer buiten, hè. Ongelooflijk. Ja, de temperatuur die kan vandaag oplopen. Hij gaat nog niet. Ja, hij gaat voor nu de geschiedenisboeken in als de warmste dag van vandaag. Ik aan, tenminste. Maar morgen of overmorgen gaat dat weer verbroken worden. Het kan vandaag, dames en heren, schrik niet, 37 graden gaan worden.
1: Goedemiddag.
0: Oh, zeg dat. Hey. Welkom bij de lunchshow. Dit is Broodje Mouw. Goedemiddag. Ah, heerlijk tijdens de lunch, hoor. We gaan je helpen. We slepen je er doorheen. En de jeugd van tegenwoordig, get Spanish.
2: La ciudad de Toluca es especializado en la elaboración de este embutido, pero también se fabrica por un sinfín de pequeñas empresas familiares en varias partes del país. Hay una variedad de prestaciones del polígono.

0: dacht hij, ik doe gewoon het begin nog even. Ja, dank u. Cameron Whitcomb, de nieuwe single heet Kingdom of Fear. Op RTV Park zat bijna 10:50. De lunchshow, broodje mouw met het, ja, het hitteplan wat in werking gaat. En dat treedt vandaag in werking, jongens. Mouw, mouw. Ja, dat weten we inmiddels wel. Ik moest deze knop hebben, jongens. Oh ja, de knopjes en de dishockey hebben ook allemaal last van de warmte natuurlijk. Hè, ja. Ja, het Nationaal Hitteplan dat wordt in Nederland geactiveerd als er meerdere dagen achter elkaar hoge temperaturen worden verwacht. Het plan is bedoeld om kwetsbare groepen zoals ouderen, jonge mensen en mensen met gezondheidsproblemen te beschermen tegen de gevolgen van de extreme hitte. Organisaties in de zorg krijgen extra aandacht voor verkoeling, voldoende drinken en het voorkomen van oververhitting. Het hitteplan is vooral een waarschuwing om alert te zijn en op gezondheidsrisico's tijdens het warme weer, zo moet ik het zeggen. Het is dus niet zo dat er zeer verplichtingen aan zitten, maar ja, weet je, doe in ieder geval wel rustig aan. Hè. Als je dakdekker bent, ja, ik weet het niet hoor, maar het is niet dat je zegt, als je niet in de schaduw kan staan, of het echt lekker is om op het dak te gaan staan, maar goed. Doe in ieder geval allemaal voorzichtig. Wat ben je aan het doen? Dat is ook leuk om even te melden. Wij hebben vrijdag natuurlijk ook een broodje mouw. Maar vrijdag gaan wij een bijzondere broodje mouw doen. Ja, ik vind vrijdag worden temperaturen van 38 graden verwacht. Of we het gaan halen, geen idee. Maar ik zit nu natuurlijk hier in die verkoel en lekker in het studiootje. En ik ga kijken of we er een andere uitzending van kunnen maken. Ja, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik kan het niet 100% beloven. Het moet technisch ook allemaal mogelijk zijn wat dat betreft. Ik kan me nou wel heel hoog van de daken gaan schreeuwen. We gaan dit en we gaan dat doen. Maar we zijn er nog niet helemaal uit, zal ik maar zeggen. Maar ik ga het in ieder geval proberen. Dat zou ik in ieder geval hartstikke leuk vinden. Voor nu. Straks rond een uur of 4-5. Temperaturen van 37 graden verwacht. Dus doe lekker rustig aan. En ja, eigenlijk is het heel simpel. Je moet gewoon in een stoel gaan zitten. Pak wat lekkers te drinken erbij. En zet de radio een stukje harder. Zorg ik dat je mee kan zingen.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Een hit uit de early 90s, 1990. MC Hammer en You Can't Touch This op Echte Vipparks. Lou Bega, daarvoor nog een Mambo No. 5. 20 minuten hits op rij, hoor je zometeen.
1: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Want het oog wil ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
3: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl. Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: De in Kerkrade geboren Mark Hermans wordt waarschijnlijk de nieuwe wethouder van de gemeente Gulpen-Wittem. Het nieuwe coalitieakkoord is inmiddels ondertekend, waardoor zijn benoeming namens de partij DOE22 vrijwel zeker lijkt. De 65-jarige Hermans woont tegenwoordig in Elkenrade, maar is in Parkstad vooral bekend als een van de gezichten van dialectgroep Ummer de Never en de carnavalsrevue Madame Cour. Opvallend is dat zijn voordracht als wethouder samenvalt met de première van de musical Met haar kop in de wolken, die gebaseerd is op bekende liedjes van Ummer de Never. De musical gaat donderdag, morgen dus, in première in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Reizigers in Parkstad moeten vanmorgen rekening houden met flinke hinder in het openbaar vervoer. Door landelijke OV-staking reden veel bussen en treinen pas vanaf 8 uur of met vertraging. Arriva waarschuwt dat ook na 8 uur de dienstregeling nog tijd nodig heeft om volledig op gang te komen. Vooral reizigers die vroeg vanuit Heerlen, Landgraaf, Kerkrade of Brunsum onderweg zijn, doen er goed aan vooraf hun reis te controleren en rekening te houden met extra reistijd. Arriva adviseert waar mogelijk alternatief vervoer te regelen. Via de reisplanner en informatiekanalen van de vervoerder worden reizigers op de hoogte gehouden van de actuele situatie. Jonge inwoners van Kerkrade willen vooral meer groen, meer sfeer en meer betaalbare woningen in het stadscentrum. Dat blijkt uit gesprekken die adviesbureau Streetwise voerde met inwoners tussen de 18 en 40 jaar. Volgens Streetwise voelen veel jongeren zich sterk verbonden met Kerkrade en willen ze graag in de stad blijven wonen. Wel zien ze ruimte voor verbetering. Zo vragen ze om meer cultuur, meer plek voor lokale ondernemers en een aantrekkelijkere openbare ruimte. Opvallend is dat de doelgroep niet zozeer behoefte heeft aan extra winkels. Ze willen vooral een centrum waar mensen graag verblijven, elkaar ontmoeten en langer blijven hangen. De uitkomsten maken deel uit van het project De Keton Tour, waarmee Streetwise de toekomstwensen van jonge inwoners onderzoekt. Het voormalige gemeentehuis van Schinveld krijgt een nieuwe bestemming. In het gebouw komen onder meer de huisartsenpraktijk en fysiotherapie van het dorp onder één dak. De gemeente Beekdalen heeft daarvoor een eerste overeenkomst gesloten met de betrokken zorgpartners. Momenteel verblijven nog Oekraïense vluchtelingen in het pand. Zodra zij naar een andere locatie zijn verhuisd, kan de verbouwing beginnen. Die staat voorlopig gepland voor begin 2027. Daarnaast werkt Beekdalen verder aan de vernieuwing van het dorpscentrum. Er zijn plannen voor nieuwe woningen.

0: woningen aan de Beekstraat en aan de Plats. Terwijl woningcorporatie Weller sociale huurappartementen wil realiseren. De eerste woningbouwprojecten moeten in 2028 van start gaan. Dan nog het weer. Parkstad maakt zich op voor een periode van extreme hitte. Vandaag stijgt het kwik naar 35 tot lokaal 37 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan. En blijft het ook vanavond lang tropisch warm. Volgens het KNMI geldt code oranje voor Limburg. Ook donderdag, vrijdag en zaterdag blijft het uitzonderlijk heet, met temperaturen die mogelijk richting de 40 graden gaan. Drink voldoende water, zoek de schaduw op en let extra op kwetsbare mensen.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Ik vind zo een lekker liedje deze. Bebe Rexha en David Guetta en Sad Girls op Echte TV Parkstad. Bijna 1 uur, straks na 1 uur een deel nummer 2 van dit radioprogramma. Hebben we uiteraard nog veel meer leuke muziek. Zomerse muziek ook, die mag je zelf ook aanvragen. Als je dat leuk vindt, hè? Ik bedoel, niks moet, alles mag. Doe dat dan via de Parkstad.
1: WhatsApp
0: inderdaad. Stuur ons even een berichtje, voeg ons even toe. En dan komt het vanzelf hier in de studio en zo. En dan komt alles goed. Hè? Deze dame stond afgelopen weekend ook op Pinkpop. Ik vond het mager, mijn dochter des te leuker. Lush Life. Tot 1 uur is dit Zara Larsson.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: De keuze is reuze. Aan Hoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aan Hoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aan Hoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
7: Ah!
6: Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Ted. Kijk op tritonmarketing.nl. Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
3: Dit is RTV Parkstad. Met het nieuws van 1 uur.
4: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Natuurstaatssecretaris Silvio Erkens komt met nieuwe regels die het makkelijker maken om tegen wolven op te treden. Hij wil daar met de Kamer over praten, maar ook zonder gesprek hierover zet hij zijn maatregelen door omdat het in zijn ogen onverantwoord is om het over de zomer heen te tillen. De kans op incidenten met wolven is volgens Erkens in de zomer het grootst. De bescherming van de wolf is in Europa teruggebracht. Zonder vergunning mag men verstoren of verjagen en in uiterste gevallen mag het dier gedood worden als het bijvoorbeeld een mens aanvalt. Een uur geleden is in een groot deel van Nederland vanwege hitte code oranje ingegaan. Voorlopig geldt de weerwaarschuwing tot vrijdagochtend 8 uur. Code oranje is niet van toepassing in Groningen, Friesland, Drenthe en de Wadden, omdat de temperatuur daar iets lager ligt. In de rest van het land kan de thermometer de 34 tot 39 graden aantikken. Ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid lopen kans op klachten. Franse autoriteiten laten weten dat er in Frankrijk een eerste ebola-besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die kort geleden uit Congo is teruggekeerd. Hij ligt in isolatie en er is een onderzoek gaande met wie hij sinds zijn terugkeer contact heeft gehad. In Congo kampt men al een tijdje met een grote ebola-uitbraak. Ondertussen zijn er ruim 1000 besmettingen bevestigd en een kwart van de patiënten is overleden. Ebola wordt overgedragen via bloed en lichaamsvloeistoffen en tast het immuunsysteem aan. Oman stelt dat de bestaande vaarroutes in de straat van Hormuz niet veilig zijn en heeft daarom tijdelijke vaarroutes in het leven geroepen. Schepen kunnen volgens het land zonder tolheffing door de zeestraat varen. Gisteren werd een evacuatieplan in gang gezet door de Internationale Maritieme Organisatie om honderden schepen die sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten in de Persische Golf liggen, daar weg te krijgen. Oman werkt met het scheepvaartagentschap van de Verenigde Naties samen. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Met weinig wind wordt het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteit gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
8: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

Nou, die gaat over 20 jaar nog mee, hoor. Over 30 jaar ook nog. Ga maar door. Maakt allemaal niet uit. Heerlijk, wat leuk, hè. Zomer op de radio. Club Tropicana, Wham of Echte V-Park, staat in 1983. En daarvoor Mr. President Coco Jumbo. Woensdag 24 juni 2026 gaat de boeken in als de dag dat het 37 graden werd.

0: morgen.
1: We zijn inderdaad zo ongeveer halverwege de tweede uur van de lunchshow. Het is bijna half twee. We dikken de 20 minuten hits op rij, non-stop en breuzelvrij zo meteen. Laat maar even weten. Drop maar even een berichtje. Dat doe je via de Parkstad.
2: WhatsApp!
1: WhatsApp, inderdaad. Laat weten wat je wil horen. Ga ik het wellicht zo voor je draaien? Ben niet zo'n

0: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
1: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondoverde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik ga...

0: Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
1: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
3: De in Kerkrade geboren Mark Hermans wordt waarschijnlijk de nieuwe wethouder van de gemeente Gulpen-Wittem. Het nieuwe coalitieakkoord is inmiddels ondertekend, waardoor zijn benoeming namens de partij DO22 vrijwel zeker lijkt. De 65-jarige Hermans woont tegenwoordig in Elkenrade, maar is in Parkstad vooral bekend als een van de gezichten van dialectgroep Ummer de Never en de carnavalsrevue Madame Cour. Opvallend is dat zijn voordracht als wethouder samenvalt met de première van de musical Met haar kop in de wolken, die gebaseerd is op kende liedjes van Ummer de Never. De musical gaat donderdag, morgen dus, in première in het Parkstad Limburg Theater in Heerlen. Reizigers in Parkstad moeten vanmorgen rekening houden met flinke hinder in het openbaar vervoer. Door landelijke OV-staking reden veel bussen en treinen pas vanaf 8 uur of met vertraging. Arriva waarschuwt dat ook na 8 uur de dienstregeling nog tijd nodig heeft om volledig op gang te komen. Vooral reizigers die vroeg vanuit Heerlen, Landgraaf, Kerkrade of Brunsum onderweg zijn, doen er goed aan vooraf hun reis te controleren en rekening te houden met extra reistijd. Arriva adviseert waar mogelijk alternatief vervoer te regelen. Via de reisplanner en informatiekanalen van de vervoerder worden reizigers op de hoogte gehouden van de actuele situatie. Jonge inwoners van Kerkrade willen vooral meer groen, meer sfeer en meer betaalbare woningen in het stadscentrum. Dat blijkt uit gesprekken die adviesbureau Streetwise voerde met inwoners tussen de 18 en 40 jaar. Volgens Streetwise voelen veel jongeren zich sterk verbonden met Kerkrade en willen ze graag in de stad blijven wonen. Wel zien ze ruimte voor verbetering. Zo vragen ze om meer cultuur, meer plek voor lokale ondernemers en een aantrekkelijkere openbare ruimte. Opvallend is dat de doelgroep niet zozeer behoefte heeft aan extra winkels. Ze willen vooral een centrum waar mensen graag verblijven, elkaar ontmoeten en langer blijven hangen. De uitkomsten maken deel uit van het project De Keton Tour, waarmee Streetwise de toekomstwensen van jonge inwoners onderzoekt. Het voormalige gemeentehuis van Schinveld krijgt een nieuwe bestemming. In het gebouw komen onder meer de huisartsenpraktijk en fysiotherapie van het dorp onder één dak. De gemeente Beekdalen heeft daarvoor een eerste overeenkomst gesloten met de betrokken zorgpartners. Momenteel verblijven nog Oekraïense vluchtelingen in het pand. Zodra zij naar een andere locatie zijn verhuisd, kan de verbouwing beginnen. Die staat voorlopig gepland voor begin 2027. Daarnaast werkt Beekdalen verder aan de vernieuwing van het dorpscentrum. Er zijn plannen voor nieuwe woningen aan de Beekstraat en aan de Plats, terwijl woningcorporatie Weller sociale huurappartementen wil realiseren. De eerste woningbouwprojecten moeten in 2028 van start gaan. Dan nog het weer. Parkstad maakt zich op voor een periode van extreme hitte. Vandaag stijgt het kwik naar 35 tot lokaal 37 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan en blijft het ook vanavond lang tropisch warm. Volgens het KNMI geldt code oranje voor Limburg. Ook donderdag, vrijdag en zaterdag blijft het uitzonderlijk heet met temperaturen die mogelijk richting de 40 graden gaan. Drink voldoende water, zoek de schaduw op en let extra op kwetsbare mensen.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV Parkstad.

heerlijk zeg. André van Duin, heerlijk om te horen op de radio. Ook hier bij RTV Parks, dat vooral met deze temperaturen lekker is die, hè. André van Duin, Lost Frequencies. Daarvoor nog Zara Larsson hoorde je ook nog. En de Jonas Brothers, de Joe Bros. En Only Human. Jouw hits, jouw nieuws. Dit is RTV Parks, dat broodje mouw, de lunchshow. And the best I ever had. And Gavin DeGraw.

Heerlijk deze. Gavin DeGraw op Echte Verpaars. Dat en The Best I Ever Had. We doen even een rondje. Nieuw. Olivia Rodrigo, de nieuwe single, heet Stupid Song.

jij. Stupid song, Olivia Rodrigo op Echte Vipaar staat straks. Heel veel lekkere muziek, geniet er lekker van. Maak je niet te druk, jongens. We helpen je de hele dag, de dag door met dit warme weer. Morgen, donderdag, wederom 37 graden. En vrijdag 38 graden. Een hele speciale Broodje Mouwde Lunch Show.

0: kijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
4: Kom binnen!
5: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
4: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
5: Rockmart in Kerkrade, zei je?
4: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
6: Café Brakke zet de tijd op 2:00.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2:00.
7: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De Nederlandse regering wil dat Europa haast maakt met terugkeerhubs buiten de Unie waar uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe kunnen. Er zouden twee landen in beeld zijn. Het zou gaan om Rwanda en Oezbekistan. Ook wil Nederland dat de Europese Commissie de portemonnee trekt om de plannen in de derde landen te financieren en dat internationale vluchtelingenorganisaties bij het project betrokken worden. Volgens Politico is Nederland een van de initiatiefnemers om snel met de opvanghubs buiten Europa aan de slag te gaan. 7 Gazaanse studenten hebben van de Universiteit Utrecht een beurs gekregen om aan de UU te studeren. De studenten zijn al in Utrecht. De universiteit heeft hiervoor eenmalig financiële middelen vrijgemaakt. De 7 studenten zijn onderdeel van een grotere groep die voor een studie naar Nederland afreist. Volgens rector magnificus Wilco Hazeleger maken veel studenten zich zorgen over de situatie in Gaza en daarom werd besloten iets concreets te doen voor deze studenten. Kinderombudsman Margariete Kalverboer vindt dat tijdens de coronacrisis het kabinet kinderen vergeten is. Dat zei zij tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Door de scholen te sluiten is volgens haar niet naar de belangen van kinderen gekeken. De gevolgen vielen voor jonge kinderen vaak mee, omdat zij vooral op hun ouders gericht zijn. Middelbare scholieren hadden het volgens Kalverboer zwaar. Zij misten hun vrienden en hadden thuis vaak ruzie. In gezinnen met huiselijk geweld was het voor kinderen helemaal gruwelijk. Door de hitte buiten is het in de Nederlandse ziekenhuizen drukker dan normaal en lopen de wachttijden op de spoedeisende hulp op doordat meer mensen zich met uitdrogingsverschijnselen melden. Ook zijn er deze dagen meer valpartijen. Mensen lopen meer op blote voeten en de kans dat iemand in bijvoorbeeld glas trapt is aanwezig. Het Arnhemse Rijnstaten ziekenhuis meldt dat het sinds maandag al druk is. Ook bij het Amphia ziekenhuis in Breda is het drukker dan normaal. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
8: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise...

0: spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
6: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
3: Mmm!

0: houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: tritonmarketing.nl. Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht. Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
0: Bij Taxi Centrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor.
4: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
5: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Het voormalige gemeentehuis van Schinveld krijgt een nieuwe bestemming. In het gebouw komen onder meer de huisartsenpraktijk en fysiotherapie van het dorp onder één dak. De gemeente Beekdalen heeft daarvoor een eerste overeenkomst gesloten met de betrokken zorgpartners. Momenteel verblijven nog Oekraïense vluchtelingen in het pand. Zodra zij naar een andere locatie zijn verhuisd, kan de verbouwing beginnen. Die staat voorlopig gepland voor begin 2027. Daarnaast werkt Beekdalen verder aan de vernieuwing van het dorpscentrum. Er zijn plannen voor nieuwe woningen aan de Beekstraat en aan de Plats, terwijl woningcorporatie Weller sociale huurappartementen wil realiseren. De eerste woningbouwprojecten moeten in 2028 van start gaan. Brunsum staat van donderdag tot en met zondag weer in het teken van het World Dance Festival. Dans- en muziekgroepen uit onder meer Mexico, Oekraïne, Kenia en Indonesië verzorgen optredens in het Vijverpark en het centrum. Vanwege de verwachte hitte zijn extra maatregelen genomen, waaronder meer schaduwplekken en extra drinkwaterpunten. Bezoekers worden opgeroepen voldoende te drinken en verkoeling op te zoeken. Het festival wordt zondag afgesloten met de traditionele paradeoptocht door het centrum van Brunsum. Met temperaturen die deze week oplopen tot ver boven de 35 graden wijst de gemeente Kerkrade inwoners op verschillende koelteplekken verspreid over de stad. Wie verkoeling zoekt kan terecht in gemeenschapshuizen zoals het Westhoes, het Patronaat, Chevermethoes en het Socio-project in Eichelshoven. Ook de bibliotheek Hub en het Elisabeth Stift stellen hun ruimtes beschikbaar. Daarnaast kunnen inwoners verkoeling vinden in groene gebieden zoals het Stadspark, Park West, de Anstelvallei en de bossen rond Eichelshoven. De gemeente roept inwoners op voldoende water te drinken, de schaduw op te zoeken en extra aandacht te hebben voor ouderen en andere kwetsbare mensen. Leerlingen van de MAVO-afdeling van het Sint-Ermeertencollege hebben de afgelopen periode gewerkt aan verschillende praktijken.

0: Opdrachten in samenwerking met de gemeente Voerendaal. Binnen het vak dienstverlening en producten kregen de scholieren de opdracht om oplossingen te bedenken voor vraagstukken die spelen binnen de gemeente. Daarbij richtten ze zich onder meer op activiteiten voor jong en oud, het werven van vrijwilligers en initiatieven voor inwoners van Ubersberg. Onlangs zijn de resultaten gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de burgerij in Ubersberg. Daar lieten de leerlingen hun ideeën en uitgewerkte projecten zien aan betrokkenen van de gemeente en andere aanwezigen. Met de samenwerking willen het Sint-Meertencollege en de gemeente jongeren kennis laten maken met maatschappelijke vraagstukken en praktijkervaring op laten doen binnen hun eigen leefomgeving. Dan nog het weer. Parkstad maakt zich op voor een periode van extreme hitte. Vandaag stijgt het kwik naar 35 tot lokaal 37 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan en blijft het ook vanavond lang tropisch warm. Volgens het KNMI geldt code oranje voor Limburg. Ook donderdag, vrijdag en zaterdag blijft het uitzonderlijk heet met temperaturen die mogelijk richting de 40 graden gaan. Drink voldoende water, zoek de schaduw op en let extra op kwetsbare mensen.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTV

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
6: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
5: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
7: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar. Maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
8: Café Brakke zet de tijd op 3:00.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3:00.
9: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Een toezichthouder van het Internationaal Strafhof in Den Haag onderzocht de beschuldigingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van hoofdaanklager Karim Khan en stelt dat hij weggestuurd moet worden. Khan ontkent de beschuldigingen en zegt dat hij niets misdaan heeft. Hij noemt het besluit onwettig, oneerlijk en onvoldoende ondersteund door bewijs. Eerder oordeelden 3 onafhankelijke rechters dat er te weinig bewijs is voor de beschuldigingen. Khan kan worden weggestuurd als een meerderheid van de 125 lidstaten dat vindt. Op luchthaven Schiphol zijn 42 Palestijnen uit Gaza gearriveerd. Ze waren al lange tijd in het bezit van een studie- of werkvisum, maar kregen geen hulp van Nederland om vanuit Gaza deze kant op te komen. Het gaat om 3 mensen met een werkvisum, 21 studenten en 18 gezinsleden die mee mochten. De Nederlandse regering was lange tijd van mening dat het voldoende was om toestemming voor de reis bij de Israëlische autoriteiten aan te vragen, en dat leidde tot veel discussies. De Telegraaf meldt dat op het Griekse eiland Kos een 18-jarige Nederlandse vrouw dood in een appartement is gevonden. Een 19-jarige landgenoot vond het lichaam en sloeg alarm. Op basis van politieinformatie lijkt het erop dat de 2 samen op vakantie waren. Wat er precies gebeurd is nu nog onduidelijk, maar een misdrijf wordt uitgesloten. Er zal autopsie moeten worden uitgevoerd om de doodsoorzaak te kunnen vaststellen. Volgens de Telegraaf is het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken niet op de hoogte van de zaak. Vanmiddag rond 12:30 liep de hittekracht in Eindhoven op tot het hoogste niveau, 10. Dat gebeurde daar nooit eerder. Het KNMI zegt dat hittekracht 10 zeer zelden voorkomt. In het oosten van Brabant, rond Amsterdam en Haarlem, Zuid-Holland, Flevoland en Zuid-Limburg werd eerder vanmiddag hittekracht 9 bereikt. Hittekracht 10 in Eindhoven was van korte duur, want een paar minuten later daalde de hittekracht daar alweer naar 9. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
10: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
11: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
10: Nee, je hebt niet goed gekeken.
11: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
10: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
11: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en veilig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
12: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
13: Win jij de allerlaatste tickets?
12: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Demi Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
14: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
15: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.

0: Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Kom binnen!
4: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
3: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
4: Rockmart in Kerkrade, zei je?
3: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
5: Bij Poelman Parfums.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Het voormalige gemeentehuis van Schinveld krijgt een nieuwe bestemming. In het gebouw komen onder meer de huisartsenpraktijk en fysiotherapie van het dorp onder één dak. De gemeente Beekdalen heeft daarvoor een eerste overeenkomst gesloten met de betrokken zorgpartners. Momenteel verblijven nog Oekraïense vluchtelingen in het pand. Zodra zij naar een andere locatie zijn verhuisd, kan de verbouwing beginnen. Die staat voorlopig gepland voor begin 2027. Daarnaast werkt Beekdalen verder aan de vernieuwing van het dorpscentrum. Er zijn plannen voor nieuwe woningen aan de Beekstraat en aan de Plats, terwijl woningcorporatie Weller sociale huurappartementen wil realiseren. De eerste woningbouwprojecten moeten in 2028.

0: Hoes, het patronaat, Chauvermet Hoes en het Socio-project in Eichelshoven. Ook de Bibliotheek Hub en het Elisabeth Stift stellen hun ruimtes beschikbaar. Daarnaast kunnen inwoners verkoeling vinden in groene gebieden zoals het Stadspark, Park West, de Anstelvallei en de bossen rond Eichelshoven. De gemeente roept inwoners op voldoende water te drinken, de schaduw op te zoeken en extra aandacht te hebben voor ouderen en andere kwetsbare mensen. Leerlingen van de MAVO-afdeling van het Sint-Ermeter-college hebben de afgelopen periode gewerkt aan verschillende praktijkopdrachten in samenwerking met de gemeente Voerendaal. Binnen het vak dienstverlening en producten kregen de scholieren de opdracht om oplossingen te bedenken voor vraagstukken die spelen binnen de gemeente. Daarbij richtten ze zich onder meer op activiteiten voor jong en oud, het werven van vrijwilligers en initiatieven voor inwoners van Ubersberg. Onlangs zijn de resultaten gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de burgerij in Ubersberg. Daar lieten de leerlingen hun ideeën en uitgewerkte projecten zien aan betrokkenen van de gemeente en andere aanwezigen. Met de samenwerking willen het Sint-Ermeertencollege en de gemeente jongeren kennis laten maken met maatschappelijke vraagstukken en praktijkervaring op laten doen binnen hun eigen leefomgeving. Dan nog het weer. Parkstad maakt zich op voor een periode van extreme hitte. Vandaag stijgt het kwik naar 35 tot lokaal 37 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan. En blijft het ook vanavond lang tropisch warm. Volgens het KNMI geldt code oranje voor Limburg. Ook donderdag, vrijdag en zaterdag blijft het uitzonderlijk heet met temperaturen die mogelijk richting de 40 graden gaan. Drink voldoende water, zoek de schaduw op en let extra op kwetsbare mensen.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: TV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van ons Limmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise...

0: mooiste kruimeltje in mijn hand. Nu maakt de mooiste taarten van het land.
1: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
2: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
3: En papa durft er niet in.
2: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Ah! Of zo?
7: Ik snap hier niks van.
6: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
1: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je met Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Drakke zet de tijd op 4 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
5: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. De 39-jarige Paul V. is door de rechtbank in Den Haag tot 21 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor het doden van zijn 30-jarige ex-partner. Volgens de rechtbank heeft de verdachte de vrouw op 29 januari 2024 met een hondenketting gewurgd. V. heeft altijd volgehouden dat de vrouw zichzelf van het leven heeft beroofd. De rechtbank stelt dat V. met vooropgezet plan te werk is gegaan en dat de zelfdoding in scène is gezet. Eerder had het Openbaar Ministerie 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist. Weer Online meldt dat het vandaag officieel de warmste 24 juni sinds het begin van de metingen in 1901 is. Om 2:30 steeg het kwik in de beeld naar 32,8 graden... en daarmee werd het oude record van 21 jaar geleden verbroken. Toen tikte de thermometer de 32,6 graden aan. Volgens Weer Online is dit het 7e datum warmterecord van dit jaar. Het Weerbureau verwacht dat er de komende dagen nog meer hitterecords gebroken gaan worden. De Internationale Maritieme Organisatie laat weten dat de eerste schepen door middel van een evacuatieplan door de Straat van Hormuz zijn gevaren. Gisteren werd het plan in werking gesteld om op die manier honderden schepen die sinds het begin van de oorlog in Iran in de Persische Golf lagen veilig te laten varen. Schepen die door de zeestraat willen varen moeten zich melden bij de IMO. De scheepvaart kan van twee tijdelijke routes gebruik maken. Israël meldt een luchtaanval op het zuiden van Libanon te hebben uitgevoerd. Het zou gaan om een actie gericht op twee Hezbollah-leden die een bedreiging zouden zijn voor Israëlische troepen in de nabije omgeving. De afgelopen dagen was het redelijk rustig in het gebied nadat Israël en Hezbollah eind vorige week een staakt het vuren hadden afgesproken. Toch blijven de aanvallen doorgaan. De tijdelijke overeenkomst tussen Iran en de VS hangt voor een gedeelte af van het bestand in Libanon. Zowel Iran als de VS willen dat Israël met de aanvallen stopt. Het weer, droog, zonnig en heel warm. Bij weinig wind is het 28 graden op de Wadden. Elders kan de thermometer tot 36 graden oplopen. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
4: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
8: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfeulste dichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
9: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it.
10: fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
11: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
10: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
12: Ben jij er vanavond bij? Want kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Bruggen van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine, dat is gewoon leuk.
11: Bij Taxi Centrum.

0: Christina Aguilera en een genie in a bottle, oftewel zo'n fles, dan moet je over wrijven en dan komt er een dame uit. In dit geval dat is Christina Aguilera. Dan heb ik een fles, dan heb ik gewreven, maar geen Christina.
1: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach, met hits en nieuws op de radio. Het is Richard
2: met de middagshow.
0: Met een splinternieuwe spreuk en natuurlijk wat feitjes uit ons eigen park.

Morrison en Nelly Furtado. En The Broken Strings bij Barksdad. Ja, er zit een tegeltje hangend aan de muur. Wat staat erop? Of een browser met 37 tabbladen. Zo, daar zit wat informatie in. Wil je weten welke? Dat hoor je zo meteen naar Taylor Swift.

You saved my heart from Taylor Swift. Ophelia. Ophelia, The Fate of Ophelia. Goed, ja, hij is tegeltjes van de muur gehaald. Het gaat over het open hebben van 37 browsers. Tenminste, de tabbladen ervan. Qua focus. Het is wel een mooie, daar komt die. Mijn focus is als een browser met 37 tabbladen open. Jouw

0: Een van de klassiekers uit de roemrit jaren 80. Rod Stewart en Baby Jean. Zometeen is Jos hier met de nieuws en natuurlijk ook het weer. En meteen erachteraan de welbekende 20 minuten hits non-stop en breuzeltje vrij. Met Estelle, Robert van Hemert en Donnie, maar moet dat nou? Maar ook Sucro en Paul Young, Senza una donna. Zometeen.
1: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel bij Pavel Parket.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een bulkeneet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang bij Sharon het Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
6: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
7: Win jij de allerlaatste tickets?
6: Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
8: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
10: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
11: Het voormalige gemeentehuis van Schinveld krijgt een nieuwe bestemming. In het gebouw komen onder meer de huisartsenpraktijk en fysiotherapie van het dorp onder één dak. De gemeente Beekdalen heeft daarvoor een eerste overeenkomst gesloten met de betrokken zorgpartners. Momenteel verblijven nog Oekraïense vluchtelingen in het pand. Zodra zij naar een andere locatie zijn verhuisd, kan de verbouwing beginnen. Die staat voorlopig gepland voor begin 2027. Daarnaast werkt Beekdalen verder aan de vernieuwing van het dorpscentrum. Er zijn plannen voor nieuwe woningen aan de Beekstraat en aan de Plats, terwijl woningcorporatie Weller sociale huurappartementen wil realiseren. De eerste woningbouwprojecten moeten in 2028 van start gaan. Brunsum staat van donderdag tot en met zondag weer in het teken van het World Dance Festival. Dans- en muziekgroepen uit onder meer Mexico, Oekraïne, Kenia en Indonesië verzorgen optredens in het Vijverpark en het centrum. Vanwege de verwachte hitte zijn extra maatregelen genomen, waaronder meer schaduwplekken en extra drinkwaterpunten. Bezoekers worden opgeroepen voldoende te drinken en verkoeling op te zoeken. Het festival wordt zondag afgesloten met de traditionele paradeoptocht door het centrum van Brunsum. Met temperaturen die deze week oplopen tot ver boven de 35 graden wijst de gemeente Kerkrade inwoners op verschillende koelteplekken verspreid over de stad. Wie verkoeling zoekt kan terecht in gemeenschapshuizen zoals het Westhoes, het Patronaat, Chevermethoes en het Socio-project in Eigelshoven. Ook de bibliotheek Hub en het Elisabeth

0: Stift stellen hun ruimtes beschikbaar. Daarnaast kunnen inwoners verkoeling vinden in groene gebieden zoals het Stadspark, Park West, de Anstelvallei en de bossen rond Eigelshoven. De gemeente roept inwoners op voldoende water te drinken, de schaduw op te zoeken en extra aandacht te hebben voor ouderen en andere kwetsbare mensen. Leerlingen van de MAVO-afdeling van het Sint-Meertencollege hebben de afgelopen periode gewerkt aan verschillende praktijkopdrachten in samenwerking met de gemeente Voerendaal. Binnen het vak dienstverlening en producten kregen de scholieren de opdracht om oplossingen te bedenken voor vraagstukken die spelen binnen de gemeente. Daarbij richtten ze zich onder meer op activiteiten voor jong en oud, het werven van vrijwilligers en initiatieven voor inwoners van Ubersberg. Onlangs zijn de resultaten gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de burgerij in Ubersberg. Daar lieten de leerlingen hun ideeën en uitgewerkte projecten zien aan betrokkenen van de gemeente en andere aanwezigen. Met de samenwerking willen het Sint-Meertencollege en de gemeente jongeren kennis laten maken met maatschappelijke vraagstukken en praktijkervaring op laten doen binnen hun eigen leefomgeving. Dan nog het weer. Parkstad maakt zich op voor een periode van extreme hitte. Vandaag stijgt het kwik naar 35 tot lokaal 37 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan en blijft het ook vanavond lang tropisch warm. Volgens het KNMI geldt code oranje voor Limburg. Ook donderdag, vrijdag en zaterdag blijft het uitzonderlijk heet met temperaturen die mogelijk richting de 40 graden gaan. Drink voldoende water, zoek de schaduw op en let extra op kwetsbare mensen.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Herstel, samen met Kane West, American Boys. Met een gezellige Robert van Hemert ervoor. En Donnie met Moet Dat Nou. Maar ook Zucro en Paul Young met Senza Una Donna. Oftewel, dat waren die in de 20 minuten hits. Non-stop en Brusseltje vrij. We gaan meteen naar de feitjes. Wat gebeurt op deze woensdag 24 juni? Nu is het natuurlijk het jaar 2026. Maar het gebeurde in het jaar 2024 in Kerkrade.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op woensdag 24 juni 2024 aan de Groot Nulandstraat in Kerkrade. Moeten bewoners 2 keer op 1 dag hun woning verlaten vanwege 2 afzonderlijke gaslekken. De veiligheidsregio beweert dat de incidenten los

It's the first time bij Buikstad. Vriendelijke vrienden, zometeen komt eraan hoor. Het tweede gedeelte na 5 uur. Maar dat betekent Amy MacDonald met Mr. Rock'n'Roll. Maar ook Doetje komt eraan. Dat hoor je dus zometeen na 5 uur. Maar eerst nog even genieten van daarmee. Tot zometeen voor

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt.
3: Yeah.

0: Drakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op RTV Parkstad. Uit onderzoek van instituut Klingendaal blijkt dat bijna de helft van de Nederlanders geen vertrouwen heeft in het bestedingspatroon van Defensie. Wel is er veel draagvlak voor het uitgeven van meer geld aan veiligheid en verdediging, maar mensen vragen zich af of dat bij Defensie lukt. Volgens de onderzoekers zou de overheid duidelijker moeten communiceren hoe het geld besteed wordt. Vorige maand verscheen een rapport van de Rekenkamer waaruit naar voren kwam dat Defensie de aanbestedingsregels niet altijd goed volgt. De politie heeft via een internationale actie een einde kunnen maken aan twee programma's waarmee cybercriminelen gegevens konden hacken. Op de servers werden ruim 24 miljoen inloggegevens aangetroffen. Er waren een kleine 15.000 websites besmet. Denk daarbij aan websites van garagebedrijven en restaurants. Als mensen die sites bezochten, konden de hackers infostealers installeren. Politiedienst Europol stelt dat een Russische criminele groep achter de aanval zit. Vandaag is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten de prijs van Brent-olie onder de $75 per vat gezakt. Automobilisten merken dat ook aan de pomp. Volgens United Consumers betaalt men nu een gemiddelde prijs van ruim €2,45 voor een liter Euro 95 benzine. Dat is bijna 10 cent minder dan eind vorige maand. Dit is wel de prijs die aan de snelweg gevraagd wordt. Elders in het land ligt de benzineprijs vaak lager. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO blijft het risico op ebola wereldwijd laag, ondanks dat er in Frankrijk een besmetting is vastgesteld. Het gaat om een arts die uit Congo was teruggekeerd. Ondertussen heeft Air France aangegeven dat het slachtoffer met een van hun vluchten naar Frankrijk is gereisd. In Congo zijn ruim 1000 gevallen van ebola vastgesteld. Een kwart van de patiënten is overleden. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht ligt de temperatuur tussen de 16 en 23 graden. Morgen opnieuw tropisch. Bij een matige noordoostenwind stijgt het kwik naar 30 tot 38 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
3: Een lekkere geur is essentieel.
4: Maar wat is jouw favoriete geur?
3: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
4: tot Michael Kors.
3: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
5: Waar ben jij naartoe geweest?
6: Naar Mondo Verde.
5: Met de nieuwe Havana's Tornado?
6: Ja, dat is een vrije val.
5: Te gek!
6: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
5: Wow!
6: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
5: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
7: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
8: Kom binnen!
9: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: Echocmacht.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. Airco-solarparkstad.nl.
3: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.

0: Amy MacDonald, Mr. Rock'n'Roll. Met daarvoor nog Tucci. En daarmee zijn we dus begonnen aan het tweede gedeelte van de middagshow hier bij RTV Parkstad. Bijna 16:15. En het mooie is, de werkdag zit er bijna op. En we gaan een beetje richting het weekend. Het is woensdag alweer geweest.
1: Op het einde van de dag ga je naar huis met een glimlach. Met hits en nieuws op de radio. Het is Richard
2: met de middagshow.
0: Met zometeen de spreuk van de dag en een feitje uit.

Een zomerse hoega, Jamaican, oftewel bam bam bam bij Barkstad. Waar we zometeen het tegeltje nog even van de muur halen. De afgelopen uur hebben we dat ook gedaan. Het gaat over focus aanbrengen, maar soms heb je zoveel in je hoofd, is dat toch wel lastig om focus aan te brengen. Je hoort het zometeen na Anita Ward.

Award. En you can ring my bell. En het tegeltje gaat over focus. En het is best lastig voor je focus te houden. Dus daar komt die. Mijn focus is als een browser met 37 tabbladen open.

0: Prince and Cream bij Parkstad, waar zometeen Jos ons meeneemt in wat allemaal gebeurd is in Parkstad. En meteen erachteraan de welbekende 20 minuten hit non-stop en breuzeltje vrij. Met Eminem, Bruno Mars, maar ook Chris Cross Amsterdam met de vluchtstalk. Zometeen.
1: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Minly Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. Minly.

0: Brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
1: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is dé hi-fi-specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest. Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: Het voormalige gemeentehuis van Schinveld krijgt een nieuwe bestemming. In het gebouw komen onder meer de huisartsenpraktijk en fysiotherapie van het dorp onder één dak. De gemeente Beekdalen heeft daarvoor een eerste overeenkomst gesloten met de betrokken zorgpartners. Momenteel verblijven nog Oekraïense vluchtelingen in het pand. Zodra zij naar een andere locatie zijn verhuisd, kan de verbouwing beginnen. Die staat voorlopig gepland voor begin 2027. Daarnaast werkt Beekdalen verder aan de vernieuwing van het dorpscentrum. Er zijn plannen voor nieuwe woningen aan de Beekstraat en aan de Plats, terwijl woningcorporatie Weller sociale huurappartementen wil realiseren. De eerste woningbouwprojecten moeten in 2028 van start gaan. Brunsum staat van donderdag tot en met zondag weer in het teken van het World Dance Festival. Dans- en muziekgroepen uit onder meer Mexico, Oekraïne, Kenia en Indonesië verzorgen optredens in het Vijverpark en het centrum. Vanwege de verwachte hitte zijn extra maatregelen genomen, waaronder meer schaduwplekken en extra drinkwaterpunten. Bezoekers worden opgeroepen voldoende te drinken en verkoeling op te zoeken. Het festival wordt zondag afgesloten met de traditionele paradeoptocht door het centrum van Brunsum. Met temperaturen die deze week oplopen tot ver boven de 35 graden... wijst de gemeente Kerkrade inwoners op verschillende koelteplekken verspreid over de stad. Wie verkoeling zoekt, kan terecht in gemeenschapshuizen zoals het Westhoes, het Patronaat, Chevermethoes en het Socio-project in Eigelshoven. Ook de bibliotheek Hub en het Elisabeth Stift stellen hun ruimtes beschikbaar. Daarnaast kunnen inwoners verkoeling vinden in groene gebieden zoals het Stadspark, Park West, de Anstelvallei en de bossen rond Eigelshoven. De gemeente roept inwoners op voldoende water te drinken, de schaduw op te zoeken en extra aandacht te hebben voor ouderen en andere kwetsbare mensen. Leerlingen van de MAVO-afdeling van het Sint-Ermeertencollege hebben de afgelopen periode gewerkt aan verschillende praktijkopdrachten in samenwerking met de gemeente Voerendaal. Binnen het vak dienstverlening en producten kregen de scholieren de opdracht om oplossingen te bedenken voor vraagstukken die spelen binnen de gemeente. Daarbij richtten ze zich onder meer op activiteiten voor jong en oud, het werven van vrijwilligers en initiatieven voor inwoners van Ubersberg. Onlangs zijn de resultaten gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de burgerij in Ubersberg. Daar lieten de leerlingen hun ideeën en uitgewerkte projecten zien aan betrokkenen van de gemeente en andere aanwezigen. Met de samenwerking willen het Sint-Ermeertencollege en de gemeente jongeren kennis laten maken met maatschappelijke vraagstukken en praktijkervaring op laten doen binnen hun eigen leefomgeving. Dan nog het weer. Parkstad maakt zich op voor een periode van extreme hitte. Vandaag stijgt het kwik naar 35 tot lokaal 37 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan en blijft het ook vanavond lang tropisch warm. Volgens

0: KNMI geldt code oranje voor Limburg. Ook donderdag, vrijdag en zaterdag blijft het uitzonderlijk heet met temperaturen die mogelijk richting de 40 graden gaan. Drink voldoende water, zoek de schaduw op en let extra op kwetsbare mensen.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad,

0: Op het einde van de 20 minuten is non-stop en breuzeltje vrij met M&M, Like Tall Soldiers, Bruno Mars en Criss Cross Amsterdam. Oftewel, dat waren iets in de 20 minuten iets. Non-stop en breuzeltje vrij. Wat gebeurt op deze woensdag 24 juni, bijvoorbeeld in het jaar 2023? Oh, we krijgen subsidie.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag in het jaar 2023. Parkstad ontving zo'n 38 miljoen om woningen te verbeteren, te verduurzamen en woonwijken aantrekkelijker te maken. De investering richt zich vooral op kwetsbare buurten. Be not working hard. Yeah, right. Picture that with a Kodak. Or better yet, go to

Pitbull, Neo, Applejack en Neo. Oftewel, de hele zooi bij elkaar met Give Me Everything. Vrienden, zit erop, de middenshow. Zometeen Bas op de radio. En morgen is er weer een splinternieuwe middenshow. Tot dan, en alvast, diawa.

0: smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
0: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
2: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En minister Van Essen wil een omstreden rekenmethode in de stikstofwet schrappen en die vervangen door concrete emissiedoelen. Daarbij komen er strengere reductiedoelen voor landbouw, industrie en verkeer richting 2035, plus bufferzones rond stikstofgevoelige natuurgebieden met flinke beperkingen. In Wijk bij Duurstede is vandaag een tijdelijke noodopvang geopend voor asielzoekers. In een sporthal is plek voor 50 tot 75 mensen die er tot eind augustus mogen blijven. De komst van de opvang leidde eerder nog tot onrust en vernielingen bij het gemeentehuis. De waarnemend burgemeester zegt dat de situatie gemengde reacties oproept in de gemeente. Maar volgens haar is het belangrijk om ook oog te houden voor de veiligheid en leefbaarheid in de omgeving van de sporthal in Wijk bij Duurstede. De rechter heeft bepaald dat er genoeg onderzoek is gedaan naar het inzien van politiedossiers rond de zaak van de 17-jarige Lisa uit Abcoude. Nu moet de aandacht weer volledig naar de strafzaak zelf gaan, vindt de rechtbank. Tijdens eerdere zittingen ging het om het feit dat honderden politiemensen het dossier hadden bekeken. De verdediging maakte zich zorgen over privacy, maar het OM stelt dat er geen onregelmatigheden zijn. De inhoudelijke behandeling van de zaak begint in januari volgend jaar. En het Tsjechische Constitutioneel Hof heeft president Pavel toestemming gegeven om naar de NAVO-top in Turkije te gaan. De regering had hem eerder buiten de delegatie gehouden, maar dat besluit is nu teruggedraaid door het Hof. Dat vindt dat de president recht heeft om de top bij te wonen. Pavel stelde dat hij onterecht is buitengesloten en noemt het besluit van de regering spijtig. De president wijst er bovendien op dat Tsjechië vrijwel altijd door het staatshoofd wordt vertegenwoordigd op NAVO-toppen. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: En dan krijg je van mij nog het RTV Parkstad verkeer. Er staan gelukkig geen files, heb ik ook gemerkt op de weg hier naartoe. Het is rustig onderweg, wel een paar flitsers op de A73 bij hectometerpaal 48.7. Op Den Eckert in beide richtingen en op de Heesbergstraat, daar kom je ook in beide richtingen een flitser tegen. Zo dadelijk, dan is het zover. Dan begint de nieuwe avondshow voor jou. Ik ben er tot 8 uur, dus blijf vooral lekker luisteren.
5: Zometeen op RTV Parkstad. Bas Gietjens.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al geliek gemak. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan geliek wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
10: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
3: Win jij de allerlaatste tickets?
10: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
11: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
12: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: George Michael en Andrew Ridgeley samen vormden ze het legendarische duo Wham. En ze mochten deze uitzending openen van de avondshow. Welkom. We gaan wel lekker beginnen. 2 uur lang de avondshow op Jon Radio. Tot 8 uur blijf ik in ieder geval gezellig bij je. En daarna neemt Reinier het stokje over. Maar we gaan niet beginnen zonder dat we even een dikke dankjewel hebben gezegd tegen Richard Reggers voor 2 uur lang de middagshow. Dankjewel. Hij gaat langzaam richting de aardappeltjes thuis. En ik zal zorgen voor de muziek. En natuurlijk, het zal je niet verbazen, het wordt lekker zomerse muziek. Beetje zwoele muziek. Vanuit een studio met heerlijke airco. Oh, lekker toch. Weet je wat we doen? We gaan beginnen, want...
1: Ja.

0: zijn al begonnen hoor, dus fijn dat je erbij bent.
1: Vraag je plaat maar aan en geniet keer op keer. Met Bart op de radio is er altijd sfeer.
0: Oh. Juist, want er is ruimte voor, beste mensen. Er is ruimte voor een verzoekplaat. Een beetje een foute verzoekplaat, dat vind ik wel leuk. Een zonnige foute verzoekplaat. Je mag je aanvragen via de app, je weet hoe dat werkt. Dus ik ben reuze benieuwd. Ik zit er klaar voor.

0: niet gek.
1: Hartstikke goed gedaan. Lil Kleine samen met Samuel Welten. En die kennen we natuurlijk nog wel van Echte Liefde is te koop. Ja, die jongens komen elkaar natuurlijk tegen bij optredens. En dan raken ze aan de praat. En waarschijnlijk zullen ze dan vragen, zullen we samen zo'n liedje maken? En nou, dat hebben deze twee gedaan. Lil Kleine, Samuel Welten en Maak Me Nou Niet Gek.

Lekker zonnige muziek heb ik voor je, dames en heren. Want dat hoort bij deze tijd van het jaar buiten. 35 tot 40 graden. Maar je bent er wel lekker de airco aan staan. Ik zei het al, zonnige muziek. Zo dadelijk heb ik 10cc voor je. Die klassieker van... die klassieker moet ik zeggen, 10cc met Dreadlock Holiday. Maar eerst Monsters of Monsters en Man Little Talks.

0: Waar je ook bent, hè? Dit is de avondshow en ik heb de muziek echt helemaal aangepast op het weer buiten. Uiteraard lekker zonnige muziek, dus misschien zit je wel lekker in de tuin bij je aan het eten of misschien ben je wel aan het afwassen.
1: Jouw hits, jouw nieuws, een zomer lang, RTV Parkstad.
0: Ik maak in ieder geval jouw avond mooier met fijne mooie muziek en iedereen die naar concert dat zie gaat, heel veel plezier komende dagen.

0: Komende dagen is het weer zover. Morgen dan begint het CAS, oftewel Concert at Sea. En ik denk dat zij er ook zijn. Bluff, ja, of Gijke Arnoud er ook is, dat weet ik niet. Maar Bluff, dat weet ik bijna wel zeker. Want zij organiseren het festival natuurlijk. Dus zij zullen er zeker zijn. Jorde Zoutelanden hier bij jouw avondshow. Zo dadelijk heb ik voor jou Miley Cyrus en The End of the World.
1: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondoverde, in de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo, attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
1: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
3: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
4: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Vier Limburgse families zijn in Kerkrade postuum onderscheiden met de

0: de World Dance Festival. Dans- en muziekgroepen uit onder meer Mexico, Oekraïne, Kenia en Indonesië verzorgen optredens in het Vijverpark en het centrum. Vanwege de verwachte hitte zijn extra maatregelen genomen, waaronder meer schaduwplekken en extra drinkwaterpunten. Bezoekers worden opgeroepen voldoende te drinken en verkoeling op te zoeken. Het festival wordt zondag afgesloten met de traditionele paradeoptocht door het centrum van Brunsum. Het voormalige gemeentehuis van Schimveld krijgt een nieuwe bestemming. In het gebouw komen onder meer de huisartsenpraktijk en fysiotherapie van het dorp onder één dak. De gemeente Beekdalen heeft daarvoor een eerste overeenkomst gesloten met de betrokken zorgpartners. Momenteel verblijven nog Oekraïense vluchtelingen in het pand. Zodra zij naar een andere locatie zijn verhuisd, kan de verbouwing beginnen. Die staat voorlopig gepland voor begin 2027. Daarnaast werkt Beekdalen verder aan de vernieuwing van het dorpscentrum. Er zijn plannen voor nieuwe woningen aan de Beekstraat en aan de Plats, terwijl woningcorporatie Weller sociale huurappartementen wil realiseren. De eerste woningbouwprojecten moeten in 2028 van start gaan. Dan nog het weer in Parkstad. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan en blijft het ook vanavond lang tropisch warm. Volgens het KNMI geldt code oranje voor Limburg. Ook morgen, vrijdag en zaterdag blijft het uitzonderlijk heet, met temperaturen die mogelijk richting de 40 graden gaan. Drink voldoende water, zoek de schaduw op en let extra op kwetsbare mensen.
1: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.
2: Jos Tuinstra, Jos, dankjewel. Zo dadelijk de foute verzoekplaat, maar eerst heb ik voor jou Miley Cyrus, End of the World.

0: Miley Cyrus, Let's Pretend This Is Not The End Of The World. Dat vind ik een goed idee. Goedenavond. Jouw hits, jouw nieuws, RTV Parkstad. En ik had het beloofd, de foute verzoekplaat die komt er zo dadelijk echt aan. Maar voor die tijd heb ik eerst nog een ander fijn plaatje voor je. Namelijk die van... weet je wat we doen? Weet je wat we doen? Ik weet het goed. We gaan het wel anders doen. We gaan gewoon die foute verzoekplaat gaan we nou ook gewoon doen.
1: Echt gezellig wordt het pas met DJ Bas.
0: Dat gaan we gewoon doen. Esther uit Hoensbroek, je hebt geluk gehad. Want jouw plaatje die komt eraan. Dank je wel daarvoor. Alcazar, Crying at the Discotheque. Zegt erbij, al is het leven nog zo saai met dit plaatje. Word ik altijd weer vrolijk.

0: Esther zei dus als ik me niet helemaal lekker voel, een beetje down ben, een beetje geen zin heb in de dag, dan zet ik dit plaatje op en dan lacht het leven mij weer toe. Dat schreef ze letterlijk. Dankjewel Esther, leuke suggestie in de foute verzoekplaat Crying at the Discotheek.
1: Met het gevoel van de zomer, een hele zomer lang. RTV Parkstad.
0: Maar ik heb nog veel meer... het is toch wel bijzonder, zeg, dat die niet allemaal gaat zoals ik dat eigenlijk had verwacht. Ik had toch wel gehoopt op... Nou, dan gaan we deze gewoon doen. Ja.

Avondshow, het is 7:15. Ja, tot 8:00 blijf ik in ieder geval bij jou met lekkere muziek. En ik probeer zoveel mogelijk zonnige muziek in het programma te stoppen. Vind ik wel lekker. En over zonnige muziek gesproken, wat dacht je van deze? Coldplay, We Pray. Goedenavond.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Kom binnen.
3: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
5: Nee hoor. Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
4: Inderdaad, echt vakwerk.
5: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
6: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardijk staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
7: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
8: Een lekkere geur is essentieel.
9: Maar wat is jouw favoriete geur?
8: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
9: tot Michael Kors.
8: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
10: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
11: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
12: Café Brakke zet de tijd op 7 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
13: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Europese Commissie wil het belastingstelsel binnen de EU ingrijpend hervormen. Zo moeten administratieve lasten voor bedrijven worden verlaagd en investeringen worden gestimuleerd. Een belangrijk onderdeel is het schrappen van bronbelastingen op dividenden, rente en royalties tussen EU-landen. Ook wordt de regeling voor belastingvrije winstuitkeringen tussen moeder- en dochterbedrijven verruimd. Of de plannen ook daadwerkelijk doorgaan is onzeker, omdat alle lidstaten er wel mee moeten instemmen. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Het zijn beelden die zijn gemaakt door de veroordeelde Australische kindermisbruiker Peter Scully, waaronder extreem gewelddadige misbruikbeelden van jonge kinderen. De opsporing kwam tot stand met behulp van gespecialiseerde software die online verspreiding van dit materiaal detecteert. De 33 verdachten kunnen tot 5 jaar gevangenisstraf en hoge geldboetes krijgen. Het kabinet overweegt niet alleen vergaande maatregelen om de stikstofuitstoot verder terug te dringen, maar als de plannen onvoldoende effect hebben, blijft gedwongen krimp van de veehouderij ook een optie. En minister Van Essen wil een omstreden rekenmethode in de stikstofwet schrappen en die vervangen door concrete emissiedoelen. Daarbij komen er strengere reductiedoelen voor landbouw, industrie en verkeer richting 2035. Plus bufferzones rond stikstofgevoelige natuurgebieden met flinke beperkingen. En koningin Maxima is aangekomen in New Delhi voor haar VN-werkbezoek aan India. Ze reist in haar rol als speciaal pleitbezorger van de VN voor financiële gezondheid. Eerder deze week had ze al afspraken in het Indiase Mumbai met verschillende organisaties. De koningin hoopt ook de Indiase premier Modi te ontmoeten om haar bevindingen met hem te delen.
14: Morgen is de laatste dag van haar bezoek, waaraan ze snel terugkeert naar Nederland, want vrijdag opent maximaal weer een museum in Scheveningen. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
15: Ik heb nog het RTV Parkstad verkeer voor je. Er staan wederom geen files, wel een aantal flitsers waar je extra op je snelheid moet letten. Op de A73, hectometerpaal 48.7. Op Den Eckert in beide richtingen, de Heesbergstraat in beide richtingen en op de Wethouder-Zangerstraat, ook daar kom je in beide richtingen een flitser tegen. Uur 2 van de avondshow, die staat op jou te wachten. Komt er zo aan. En weet je dat zeker? Dat weet ik heel zeker.
16: Zometeen op RTV Parkstad.
17: Bas Vriendjens.
18: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
19: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
20: Want het oog wil ook wat.
19: Audiofrenzy.nl.
18: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
21: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
22: Ah!
21: Of zo?
22: Ik snap hier niks van.
21: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan een

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
2: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
2: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker.
5: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.

0: Dr. Alban die nodig ons uit om mee te zingen. Het is niet zo'n hele ingewikkelde tekst. Zing het, zing het, zing het, zing het, zing het. Zing halleluja. En misschien heb je dat ook wel gedaan.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is RTV Parkstad.
0: En zo zijn we aangekomen in uur 2 van jouw avondshow met Dr. Alban en Sing Halleluja. En dan was het eigenlijk fijn geweest als Shakira eraan kwam, want die had ik een beetje ingepland. Maar ik denk dat Shakira last heeft van de warmte, want die is er niet. Parkstad.

Dat is toch ook wel lekker bij deze temperatuur, hè? Even lekker down to earth, wat rustige muziek. Even relax. Dit doen we samen met The Cars en Drive. En deze had je nog te goed, Shakira en Zoo.

0: Is niet het WK-lied, hè? Niet te verwarren met Die Die. Dat is wel Shakira. Maar deze hit maakt ze een paar weken daarvoor, zeg maar. Voor die Die Die. Shakira en Zoo.
1: Het geluid

Nile Horan en On The Loose. We ben ik blij dat Renier binnen is, want Renier weet alles van airco's. Ja. En ik dacht dat de airco aanstaat, maar als Renier binnenkomt, dan drukt hij op een paar knopjes en dan wordt het nog cooler binnen. Dat doet hij fantastisch. Zo dadelijk hoor je hem hier live op de radio met de cultuuragenda.

0: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dichtoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartjecentrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
4: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: 4 Limburgse families zijn in Kerkrade postuum onderscheiden met de Yad Vashem-erkenning. Rechtvaardigen onder de volkeren. De onderscheiding is bedoeld voor niet-Joden die tijdens de Tweede Wereldoorlog Joodse levens hebben gered. De erkenning werd toegekend aan families uit Kerkrade en omgeving die de Joodse familie Samuel uit Deventer hielpen onderduiken. De familie werd vanaf 1943 op verschillende locaties verborgen gehouden en ondersteund met onder meer voedsel, kleding en onderdak. Tijdens een ceremonie in het raadhuis van Kerkrade werden de oorkondes en medailles uitgereikt aan de nabestaanden. De uitreiking vond plaats namens de ambassade van Israël. Burgemeester Petra Dassen stond daarbij stil bij de moed en menselijkheid die de families destijds hebben getoond. Brunsum staat van donderdag tot en met zondag weer in het teken van de World Dance Festival. Dans- en muziekgroepen uit onder meer Mexico, Oekraïne, Kenia en Indonesië verzorgen optredens in het Vijverpark en het centrum. Vanwege de verwachte hitte zijn extra maatregelen genomen, waaronder meer schaduwplekken en extra drinkwaterpunten. Bezoekers worden opgeroepen voldoende te drinken en verkoeling op te zoeken. Het festival wordt zondag afgesloten met de traditionele paradeoptocht door het centrum van Brunsum. Het voormalige gemeentehuis van Schimveld krijgt een nieuwe bestemming. In het gebouw komen onder meer de huisartsenpraktijk en fysiotherapie van het dorp onder één dak. De gemeente Beekdalen heeft daarvoor een eerste overeenkomst gesloten met de betrokken zorgpartners. Momenteel verblijven nog Oekraïense vluchtelingen in het pand. Zodra zij naar een andere locatie zijn verhuisd, kan de verbouwing beginnen. Die staat voorlopig gepland voor begin 2027. Daarnaast werkt Beekdalen verder aan de vernieuwing van het dorpscentrum. Er zijn plannen voor nieuwe woningen aan de Beekstraat en aan de Plats, terwijl woningcorporatie Weller sociale huurappartementen wil realiseren. De eerste woningbouwprojecten moeten in 2028 van start gaan. Dan nog het weer in Parkstad. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan en blijft het ook vanavond lang tropisch warm. Volgens het KNMI geldt code oranje voor Limburg. Ook morgen, vrijdag en zaterdag blijft het uitzonderlijk heet met temperaturen die mogelijk richting de 40 graden gaan. Drink voldoende water, zoek de schaduw op en let extra op kwetsbare mensen.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.
7: Jos, dankjewel. De Crazy platen die komt eraan en ik denk dit is toch wel de laatste keer dat we doen. Madonna en Crazy for You.

Voorlopig het laatste crazy plaatje. Want ik denk dat we de meeste leuke crazy plaatjes wel gehad hebben. Ja, de Crazy Frog nog niet. Maar ja, dat gaat dan ook al net te ver. En, dus Madonna en Crazy For You. Ja, die wilde ik nog één keer draaien. Als er nog echt een hele bijzondere crazy plaat voorbij komt, dan wil ik hem best nog wel een keer doen. Maar nou, in ieder geval niet meer elke week een crazy plaat. Maar er zijn genoeg andere platen. Dus laat je lekker verrassen.

Het is inmiddels bijna 7:45 geworden. Het is 10 minuten eerder. Maar ik moet nog een vaatwasser inbouwen thuis. Ik denk, dat hoef ik wel even. Maar die meneer vanmiddag die hem kwam brengen, zei... je moet daarop letten en dat kan afbreken. En daar moet een wit palletje op en daar moet je hem zus vastzetten. En misschien hier toch wat afzagen. Ik denk, oh, echt waar? Ja, echt waar. Dus het was me niet geluk. Maar ja, er moet toch een vaatwasser gedraaid worden straks. Dus ik ga dadelijk lineair recht naar huis. Ik laat je natuurlijk achter met hele fijne muziek. Maar ik ga eerst nog even op de zolderkamer kijken. Want daar hebben we weer die hele fijne plaatjes liggen. Even een stukje wandelen. En dan ben ik boven aan de houten trap aangekomen. En dan opent de deur zich bijna als vanzelf. En dan sta ik hier in het... ik zeg altijd het Walhalla van de hele fijne plaatjes. Van de plaatjes van vroeger. En dan ga ik er een uitpakken en die leg ik op de platenspeler. En dan kunnen we genieten van Gloria Gaynor, I Will Survive.

Gloria Gaynor, die kwam een keer optreden in Nederland. En toen zong ze uiteraard ook dit lied. En toen ging in één keer de hele zaal meezingen. La, la, la, la, la. Je kent het wel van de Hammers House Band. Aretha Franklin zelf had geen idee, ook had geen idee wat er allemaal gebeurde. Maar dus dankzij de Hammers House Band. Lieve mensen, ik ga je alleen laten met wat goede muziek. En Renier die staat hier achter me, die gaat de cultuuragenda voor jou presenteren. Zo dadelijk hoor je Meredith Brooks. Mijn eerste plaat wat ik ooit mocht draaien hier bij RTV Park. Zat inmiddels alweer, ik denk een dikke anderhalf jaar geleden. Fijne muziek nog onderweg. Volgende week dan is er weer een avondshow. Dat is elke avond een avondshow. Maar volgende week dan ben ik er weer. Doe iets moois met je week. En heel veel plezier zo dadelijk met Reinier. Tot de volgende.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Barstang in heel Zuid-Limburg.
2: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
3: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
2: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
6: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
0: Win jij de allerlaatste tickets?
6: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
4: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
7: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
8: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
9: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. De Europese Commissie wil de belastingregels binnen de EU vereenvoudigen om bedrijven te ontlasten. De administratieve lasten kunnen flink omlaag, dat zou zo'n 8 miljard euro besparen. Bedrijven moeten daardoor makkelijker grensoverschrijdend kunnen investeren binnen de EU. Een belangrijk onderdeel is een vrijstelling van de dividendbelasting bij investeringen in andere EU-landen. Maar volgens critici krijgen lidstaten zo minder belastingopbrengsten. De 27 EU-landen moeten nog wel akkoord gaan. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Het zijn beelden die zijn gemaakt door de veroordeelde Australische kindermisbruiker Peter Scully, waaronder extreem gewelddadige misbruikbeelden van jonge kinderen. De opsporing kwam tot stand met behulp van gespecialiseerde software die online verspreiding van dit materiaal detecteert. De 33 verdachten kunnen tot 5 jaar gevangenisstraf en hoge geldboetes krijgen. Oud-defensieminister en voormalig D66-vicepremier Kajsa Ollongren wordt de nieuwe secretaris-generaal van de Europese Dienst voor Extern Optreden. Dat is de diplomatieke dienst van de EU. In die functie krijgt ze de leiding over het wereldwijde netwerk van EU-delegaties. Ollongren had eerder al een EU-mensenrechtenfunctie. Er is spanning binnen de Europese diplomatieke top. Er zou oneenigheid zijn tussen EU-commissievoorzitter von der Leyen en EU-buitenlandchef Callas over invloed en taken. En Frankrijk breidt code rood voor externe hitte morgen verder uit. In totaal geldt de hoogste waarschuwing dan in 72 departementen, waar ruim 51 miljoen mensen wonen. Frankrijk zucht al dagen onder een zware hittegolf met recordtemperaturen. In onder meer Parijs werd het vandaag lokaal boven de 40 graden. In het hele land was er weer een hitterecord met de gemiddelde temperatuur van rond de 30 graden, hoger dan gisteren. En de hitte houdt volgens de Weerdienst nog wel een paar dagen aan. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen.
10: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
11: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
12: Kom binnen!
13: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht.
12: Erg mooi. Mag wat kosten?
13: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
12: Rockmart in Kerkrade, zei je?
13: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
14: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
0: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
15: Dit is het begin van een nieuw uur.
0: Met Reinier Effen.

0: Het is woensdagavond 24 juni en de Parkstad Cultuuragenda is normaal te doen gebruikelijk op de woensdagavond altijd bij jou. Met live gasten en zo ook vandaag. Het wereldmuziekconcours staat eraan te komen, dus hoe kan het ook anders een wereldmuziekconcours gerelateerd blendend item, zullen we maar zeggen, hè? En we laten de heren zich eens even voorstellen. Van links naar rechts, stel je eens even kort voor.
1: Ja, mijn naam is Roel Rookens. Ik ben de mede-stichtingbezitter van Stichting Kek voor Blow.
0: Kek, dan moet je even uitleggen wat betekent Kek voor Blow.
1: Kek is Kerkraads Evenementencollectief. En dat is een stichting die we samen hebben opgericht om het Blow buitenfestival te organiseren. Blow Outdoor.
0: Ja, Blow Outdoor. En daarnaast?
2: Hiernaast zit Niels Essers, ook namens de stichting Kek, Kerkraads Evenementencollectief.
0: En daar gaat u straks alles over horen. Wat is er te doen? Hoe is het ontstaan? Roel en Niels gaan ons er alles over vertellen. Dus blijf bij ons in het eerste uur van de Parkstad Cultuuragenda.
3: Dit

0: Voilà, bist du
1: deppert. Ja, dat zouden wij wel willen. Als je die clips ziet, dan zie je Utsi daar lekker in de sneeuw staan. En ja, het zou nou wel lekker zijn, maar we zeuren ook altijd. Hè. Als het te warm is, is het niet goed. Als het te koud is, is het niet goed. Roel, even over het... De stichting was toen eigenlijk bij betrokken was. Wie is dat Blow eigenlijk ontstangen? Want Blow aan zich besteedt al gaat langer, hoor.
2: Ja, Blow aan zich besteedt al gaat langer. Blow aan zich is eigenlijk een onderdeel van WMC in het leven geroepen om de blaasmuziek weer bekender te maken onder de jeugd. Dus, en aangezien het WMC maar eenmaal in de vier jaar is, had het WMC Blow in het leven geroepen om ook meerderjaars, dus niet alleen om de vier jaar, maar één keer per jaar eigenlijk een Blow outdoor te doen. Mm. Om toch mooi in beeld te blijven van de lui. En ze hadden nog besloten om Blow voorheen buiten het festival nu tegenwoordig Blow te nemen.
1: Mm-hmm.
2: En Blow, voorheen moet het buiten het festival door een commerciële partij georganiseerd.
1: Ja.
2: Dat zorgt nog eens voor enige strubbel. En nu is er gekozen, zowel vanuit de gemeente als vanuit de WMC, van ja, laten we dat non-commercieel benaderen. En zo doen de handvuur met Fun of Jonge Stichting Kek opgericht om dit te kunnen uitvoeren.
1: Ja, neem die Fun of Jonge even, want hij zit er nu zwaai, wat denk ik. Maar, neem die andere drie ook even.
2: Ja, die andere drie die zijn toch zeer belangrijk binnen Stichting Kek. Dat is Bart Zevenig, Luc Orlewijner en Arno Weidner.
1: Ja, kijk. Die mocht toch even genoemd werden. En natuurlijk Don Niels en Doewa.
2: Ja, stemt.
1: Met Gekkerinnen zijn eigen specialiteit, hoor.
2: Ja, absoluut. Gekkerinnen zijn eigen specialiteit. En dat is ook wel durf met zo'n funnen voor ons groot aanvullen. Dat hebben we natuurlijk ook vaker getest met carnaval. Hè, want we organiseren ook ongeveer de vastloven op de maat.
1: Laat komen, je ook, want dan zit je wat bezig. Ja, ja.
2: En met daar een afvaardiging van Dumfer dit nu ook organiseren.
1: Mm-hmm. Ja, goed, nu is er ook een sowieso een keer gehoord wat betreft de carnaval en de ganse bekende naam. Wat een pap, doe, wat nummer.
2: Ja, dat klopt.
1: Ik ben ook wel een beetje op de jeugd, of wat? Dus wat dat betreft, ja, de familie Raukens is natuurlijk een begrip, een keer gewoon, of we zo maar zagen. En de rest, ja, en de rest natuurlijk ook, wat zit er meer. Goed, Niels, wie bent u daar in je rol eigenlijk?
3: Ja, hoor, hetzelfde verhaal.
1: Wacht even, ik zet dich even op, een foutje van mij. Ja, Sammer, wie bent u daar eigenlijk in terecht gerold, Niels?
3: Ja, hoor, hetzelfde verhaal, via de carnaval. We organiseren dat al een jaar op de maat. En ja, nogmaals, ja, daar gaan zijn specialiteit.
1: Wat is die specialiteit, mag ik dat weten?
3: Ja, ja zeker. Ik ben voornamelijk van het programma en het financiële gedeelte.
1: Ah, dat is Jans wichtig. En ik klink een penningmeester, wel.
2: Ja, dat is zeer belangrijk binnen onze verhaal.
1: En doe rol, ja, doe best natuurlijk duizendpoot, hoor. Doe best van bijna alle markten thuis, hoor.
2: Ja, nou, dat weet ik niet, zeker niet. Want alle molens specialiteiten binnen Stichting Kijk, wat er heel belangrijk is, maar dat vult dan nog elkaar perfect aan. Ja, ik mag merendeel contact met de gemeente onderhouden en het stadium van de planvorming en het eerste schild naar de stichting toe zien, zeg maar.
1: Het eerste schild, wat bedoel je om tegen te houden?
2: Ja, nee, hopelijk niet, maar wel ja, om de eerste plannen te nuanceren en vervolgens uit te brengen naar de rest. Zeg maar.
1: Ja,
3: ja en tegenwoordig een sleutel van het gemeentehuis.
1: Oh ja.
2: Zo vaak kom ik er ondertussen.
1: Ja, maar dat had je als prins al eens gehad. Want.
2: Nee, ik ben geen prins meer, zolang nog pap.
1: Oh nee, nog pap, nog pap. Ja. Oh, dat werd ziet, man. Dat is wel als prins.
2: Ja, dat ben je lastig vooral.
1: Nee, dat kost te veel. Hey, goed, dus dat is in ieder geval met de gemeente opgepakt, vergund, dadelijk. Even uitgebreid erop, wat de lui op de maal kennen voor waarde en in het stadspark kennen voor waarde. Als de programmering bij die, ja?
2: Ja, zeker.
1: Allee, dan gaan we dat dadelijk huren van door Roel en door Niels.
4: Parkstad. RTV Parkstad.

schwitzte, nun is het je dood. Het beste kanste stel op he major. Wenn op de stoep de stülcher alobie stapelt stund, der Mann van de gemeente mit der russen

0: Ja, adia, goodbye of wiedersehen. Blijf even lekker bij ons. Want voorhanden over blow op Tormaat en in het Stadspark. En ik hou het even in beeld. Van 9 juli tot en met 2 augustus. En ik ga het gauw uit beeld gepakt. Want anders zien jullie al meteen wat al niet komen jeet. Roel de lucht niet dadelijk even gewoon aan die geval. Want jullie er allemaal kennen van waarden. Dus pak hem even terug of haast hem door een kling.
1: Ja, zeker, wonen met een kling.
0: Allee, ja, met een kling. Ja, jongens, oké. Okay, dan Kiduur, lof maar zagen, groen lid om dat te gaan organiseren. Ja, waar begint ze dan?
1: Ja, waar begint ze dan?
0: Ja, bij BN,
1: ja, we begint ze dan een stukje ervaring van de Vaste Loven natuurlijk. Vooral daarvoor gekozen om dezelfde verkapping te bouwen overal met de Vaste Loven te storen.
0: Klasse.
1: Die maal verlengt 15 meter langer. Dus ik denk voor de gelderingen die met de Vaste Loven gezien doordat dat die groot is, werd er nog het groter. Vooral daarvoor gekozen om de helft transparante zelen en de helft wisselzelen te doen. We gaan het zijn identieke teken bouwen. Dus alle horeca van Kerkhof, bijna alle horeca van Kerkhof, kinderen schon een eigen boezembar. En dan, dan beginnen ze daar. En dan beginnen ze te tekenen en dan maken ze een plan. En we moeten natuurlijk vooral natuurlijk wel redelijk het ervaring erin. Opgedoord de laatste jaren. En dan ontstaat er langzaamaan een plan.
0: Ja, langzamerhand een plan. Maar goed, nou als ze in dit geval natuurlijk dat blauw wat jaarlijks terug kunt. En dit is het, ja, dat kent zich dan uiteraard ruimschoots wat te vuren op vuur bereiden. Wat?
1: Ja, dat zou ze wel denken. Maar ja, we zijn eigenlijk pas een half jaar in beelden. Dus we gaan toch wel veel moeten doen in korte tijd.
0: En gas moeten geven.
1: En gas moeten geven, ja, klopt.
0: Ja, Niels, en dan bist u een beetje de financiële man. En dan denk je van, ja, waar ben jij dan voor dat? En wie jullie voor dat doen?
2: Ja, precies, precies. Ja, dat je is in gesprek met de gemeente. Dan je is erover op subsidies gaan. Je maakt natuurlijk een begroting erop. En vandoor kunnen de subsidies.
0: Ja, en daar is natuurlijk ook nog sponsoren natuurlijk, waar?
2: Ja, Vuurland zelf, jong sponsoren, die zijn echt bij het WMC vooral.
0: Oké, kijk, en dat is schön om te huren dat de mannen zich volledig zelf bedruipen, of nog wel zagen waar, de stichting bedruipt zich volledig zelf. En een stichting die werkt allemaal zonder winstbejag, hè. Dus
1: ja,
0: dat,
1: klopt. Zonder commercieel oogmerk, wie dat zo netjes zou,
0: ja,
1: klopt.
0: Zonder commercieel oogmerk, maar ja, goed, daar is die stichting ook moeten oprichten, waar? Ja, en dan moesten ze ook nu gaan. Die zich door inderdaad, garant voorstellen. Want zo simpel is het allemaal niet meer tegenwoordig. Hoor.
1: Nee, klopt helemaal. Nee. We zijn officieel bij de notaris geweest. Stichting opgericht, voorzitter, penningmeester, bestuursleden. Jaarlijkse vergaderingen, et cetera, om voor allemaal officieel gedoe, ja, klopt.
0: Dus, ik ga een petje hier leggen. Ik ga het, maar je doet het even zo. Pas op. Ik zet het petje even op, maar zo zet ik het even op. En dan doe ik het voor de jongen af, want bis nu toe klinkt het allemaal goed.
1: Dankjewel.
0: Ja, zo maakt het wel even gezag werden. Yes. Zometeen huur door meer over de programmering van Blow en Op de Maat en in het Stadspark. Want we gaan nu met de jongen kennis gemaakt en wij er allemaal hinger zit. Je liegt meer over de programmering.

0: De jongens van Kerkrood Tropicaal natuurlijk met de nachtvlinders van Dat kan ik niet betalen. Lof het niet over betalen gaan, want dan gaan we het over negatieve dingen gaan. Lu, mijn handel gespaard 4 jaar lang voor WMC, dus die...
1: Dat is wel tof, hè?
0: Ja. Goed, we gaan even naar de maat. Op welke dag speelt het zich op de maat af en vanaf hoe laat ongeveer? Weet je wat dat?
1: Het speelt zich op de maat af van donderdag tot en met zondag. Mm-hmm. Van donderdag van 6 tot 11. En vrijdag, samstag, zondag eigenlijk al vanaf 12 uur 's middags.
0: Oké, tot 12 s'avonds.
1: Tot 12 s'avonds, ja. Ja, en samstag zelfs één. Dus,
0: Oh, dat is jouwtje regel.
2: Ja, nou is nog het laatste weekend, daar is toch vrijdag tot 1 uur. En de laatste zondag is dat tot 12 uur.
0: Oké, en in Stadspark, wanneer doen zich dat ding of uur?
1: Eigenlijk hetzelfde. Dus ook donderdag tot en met zondag. En van donderdag en vrijdagmiddag. En dan zaterdag en zondag de hele dag. Of vanaf 12 bis 12.
0: Kijk, dus de moet donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag moet je in Kerkrood zien. Kun je op de maat niet zo rijden, dan is er nog Stadspark. Even een wandelingetje. Dan is nog even bij de Rode Hal loesteren wat er aan concert is. Want dat huurt er natuurlijk ook allemaal bij. En ja, jullie huurder, waar gaat er dan allemaal komen? En wat kennen de lui door nasje, tussen doortjes en weet ik wat allemaal. En er is een speciaal beer. Ook dat nog. Hey, let op, brief bij ons.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstvlei van het land.
7: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: RTV Parkstad.
10: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. De Europese Commissie wil de belastingregels binnen de EU vereenvoudigen om bedrijven te ontlasten. De administratieve lasten kunnen flink omlaag, dat zou zo'n 8 miljard euro besparen. Verspreid over Frankrijk zijn 33 mannen opgepakt op verdenking van het downloaden van kinderpornografisch materiaal. Oud-defensieminister en voormalig D66-vicepremier Kajsa Ollongren wordt de nieuwe secretaris-generaal van de Europese Dienst voor extern optreden. En Frankrijk breidt code rood voor externe hitte morgen verder uit. In onder meer Parijs werd het vandaag lokaal boven de 40 graden. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad.

0: in de studio. Roel Raukens en Niels Essers over het blauw gebeuren. WMC op de maat en in het Stadspark. Jongens, dadelijk gaan we het nog even over het speciale bier aan. Hè? Het WMC bier. Maar even op de maat. Wat kennen jullie op de maat verwaarden?
1: Ja, op de maat kennen ze verwaarden. Dat voor sowieso. Nu jullie gaan starten met een fantastische openingsparade. Die openingsparade gaat door het centrum van Kerkrade. En die kunt onder andere over de maat. Er zijn gigantisch veel inschrijvingen voor. Allerhande fanfares, bands en alles.
0: Ik wil je zagen voor de lui die net weten wat de openingsparade is. Ik kan het me bijna net voorstellen. Maar voor de lui van buitenaf, voor de mensen van buitenaf die niet weten wat de openingsparade is. Ja, een gigantisch mooie stoel. Met natuurlijk korpsen en de hele reutemeteut. Zoals het ook vroeger ooit begonnen is. Hè.
1: Klopt. Ja. En dan gaan we voor na die openingsparade. Kunt er een grote opening, zeg maar. Waar WMC en burgemeester of gemeente bij betrokken is. En dan hebben we nog onder andere Droekloof en Heavy Hoempa.
0: Droekloof? Oh, schön.
1: Ja. Dus ja, dat is het door Donnerstag, dus 9 juli. En dan gaan we voor eerlijk, want voor de oplettende kijker hebben we voor eerlijk nog weinig datums gecommuniceerd voor het programma. Dus dat is een redelijke, vandaag een redelijke...
0: Nou, dat vertellen we niet alles, hoor. Want dan moeten jullie maar gewoon de social media in de gaten houden.
1: Ja, dat klopt. Maar we gaan wel de Vrijdag Big Band Time Out. Dat is een grote formatie van 23 muzikanten. Dan gaan we voor...
0: Waar komen die vandaan trouwens?
1: Die komen... Daar mag je nog eens kijken.
2: Ja. Goeie vraag. Die komen.
0: Die zoeken we op.
2: Die komen in ieder geval in Slimburg.
1: Ja, die komen allemaal uit de regio.
0: Ja.
1: Ja. Ja. En dan voor op Zamstig, Lijn 7 en Marco The Journey.
0: Mm-hmm.
1: Wat wel grappig is om te vertellen.
0: Marco Schiefelers trouwens, hè? Marco The Journey. Ja. Ja.
1: Wat misschien wel grappig is voor de Luver te vertellen, is dat je met twee podia kunt werken. Dat is voor in het één groot hoofdpodium. Dat steden liggen bij de Joep. En in het midden hangen de fronde vouws, wie dat zo netjes klinkt. Waar achter de mixpool midden in de tent steed echt nog een klein podium. Maar durf je zeg maar met grote bands of met kleine artiesten kunnen switchen.
0: Ja, dat er heel vlot kan switchen en dat er net de lui in gang stond moet laten worden omdat er je moet opbouwen.
1: Precies, maar...
0: Ah, jongens, dit vind ik geniaal bedacht.
1: En wat ook leuk is bijvoorbeeld, dat dan ook de dishockey net zo in het niets valt op een groot podium, maar midden tussen de lui steed of een dishockey of een andere artiest die tussen de grote bands door kunt.
0: Ja.
1: En dan gaan we op zondag naar het Dusty Roll Team.
0: Dat moet al Bayerisch klinken, hoor.
1: Ja, dat is gewoon een leuke polkaband.
0: Nee, niet Bayerisch. Oostenrijks.
1: Ja. En dan gaan we voor naar de volgende Donnerstag. En dan gaan we naar de André Hazes band. En dan gaan we voor bijvoorbeeld de Calvin Horst. Die kunt dan wel op dat tweede podium. Mm-hmm. Dan gaan we voor Friedrich de Recipe. Zamsig Tonka. Ja, Tonka is wel bekend in de buurt, uiteraard.
0: Nee, ik ken hem van niet.
1: En op zondag doen we dan Streetlife.
0: Ah, en dat is dan Marcel Jung in mijn band. En dat, ja, ik vind dat klasse. Er is ook een topband die een compleet vet, breed arrangement had. Zo. Waarvan Earth, Wind & Fire tot nummer maar op, tot de Bumische Trouw, mich noemen maar wat. Die spelen echt alles, ja.
1: Ben ik even het woord even naar Niels voor de laatste twee weekenden.
0: Allee, nee, wacht, dan gaan we nog even naar de muziek, wat Niels. Want ja, prima. Anders dan, we vermoeden het al, ik wil nog even voor het beraad. Dus blijf nog even bij ons.

0: Ja, en wenn er nu denkt. Wenn ihr nur denkt, habe ich nur vaste Loven an der Fiets hangen? Ja, eigentlich mit einem Knipoog naar die Jongen van die Stichting van Roel, omdat er ook qua Erfahrung door mit den vaste Loven veel Erfahrung mit. Kennen er dat inderdaad ook bij WMC gebroken. Dus een Knipoogje naar de vaste Loven, wo dat gaat. Ja, voor Junt nog niets voor het laatste weekend.
1: Het tweede weekendje voor hen.
0: Het tweede weekendje voor hen.
1: En meteen met die plan er aan te slissen. Fabianne de Opterdon is met de band Fout.
0: Fout, met de Luc en consorten.
1: Ja, precies. Door Friedrich kunt Biels in Spitsa en DJ Dierendel.
0: Ook alle zwijging onbekende, wat?
1: Nee, zeker wisten niet.
0: Ja.
1: Op de zondag de Jam Bastos en Undercover 2. En op de zondag slis voor dat weekend af met Ten Feet Up.
0: Ten Feet Up. Dus een zeer gevarieerd programma.
1: En waarom door Marcel Jonge?
0: Ja, I know. Door Marcel drukte. Je trouwt maar is ook jubilaris. We hebben 50 jaar jubileum houden dit afgelopen zaterdag. 50 jaar en het vrouwtje van een 40 jaar muzikant. Nou, dat zegt het. En sowieso de Sainte-Marie en de Kronbacher muzikanten. En de Marcel Jonge. Ja goed, dat is gewoon een begrip. Net alleen in Kerkrode, in Parkstad, maar ook verder buiten. Goed, Jank, weer Niels.
1: Ja, laatste weekend, dat sluit vooraf met de Donnerstuk Solid. Echte Kerkrode kofferband natuurlijk.
0: Door Tim en de vrouw en de ganse meuken.
1: Ja,
0: helemaal goed, ja.
1: Door Friedrich Sonny's Inc.
0: Mm-hmm.
1: Op de Zamsekund Blizzard. En die andere DJ en de Blazersectie bezig. Dus dat is wel jong spannend.
0: Voor iedereen en jij.
1: Leuk.
0: Ja.
1: En voor Slester zond ik af met The Night Flight en nog eens Undercover 2.
0: Mm-hmm. Zeer gevarieerd programma. Had er door een programmacommissie vuur of had ze dat allemaal zo?
1: Ja, Jood, ik ga natuurlijk een opzetje maken, maar de stuurt ook best weer bij je en zei van Looster, dat kan ze wel nog boeken.
0: Ja.
1: Ik doe voor alles met zijn van over beslissen wat dat betreft.
0: En dan moest ik inderdaad rekening mee houden met Luz aan van nou nee, dat programma op de maatje veld me niet, dat het dan Noordstaatspark ik ken.
2: Ja, want wat voor misschien even moeten aanvullen is dat wij zijn verantwoordelijk voor alle programmering na 6:00 's avonds.
0: Mm-hmm.
2: Maar op vrijdag, zaterdag, zondag tussen 12:00 en 6:00 werd ingevuld door French programmering. En die French programmering die verzorgt het WMC.
0: Ah, okay.
2: Dus wanneer naar de website gaat van de WMC, kan je daar zien welke bands et cetera nog van 12 tot 6 spelen op ongerangende maat, maar ook in het Stadspark.
0: Ja, want ze zullen inderdaad en proberen om ook korpsen naar de maat te krijgen, waar die dan zo bij vuur wensen door, want dat was geweldig wat toen, alleen dat Frant laatst door meneer Van de Weijer gezien wat bij RTV Park zat. Hij zag van ja, dat leek op een gegeven moment uit de hank. Want die korpsen, en het wordt zo druk op de maat dat dat niet meer te realiseren wordt. En nu zijn ze toch bezig om dan toch op gezette tijden zo'n korps uit het stadion te krijgen, naar de maat op. Omdat dat toch een beetje, ja, lof maar zeggen, de nostalgie van vroeger is.
2: Ja, zeker. Maar we ook bijvoorbeeld Frant Friedrich, we smeken even 24 juli bijvoorbeeld WMC Unlimited. Dat is voor alle nu met een beperking. Die spelen dan van 12 tot 6. Dus de French-programmering is gewoon gevarieerd eigenlijk.
0: Ja, die waren trouwens vorige week bij mij in de uitzending.
2: Ah, superleuk.
0: Of twee weken geleden. Hadden ze er één langer over verteld.
2: Ah, superleuk.
0: Hadden we een uitgebreid interview met gehad. En dat lukt wel storm. Want die spelen van 12 tot 6, had ik begrepen.
2: Ja.
0: En
2: ja.
0: Dat is sowieso al een aanslag voor iemand die een beperking had. Om zo lang. Maar er zijn verschillende groepen die komen. Hè. Goed, eventjes naar de muziek. En dan Gunfried Hanen voor het beer. Hoor, want Dom moet ook nog even over je moeder.
2: Het park nog.
0: En?
2: Het Stadspark.
0: Het Stadspark. Nou, dan voor het ziet je kort. Maar goed, verkennen door nog nu gewoon. Met het mocht zien.

0: Jullie denken natuurlijk vaste loven. Nee, feestmuziek, stemming in de boot. Want Kerkgoor geeft een aantal weken helemaal uit de plaat. Zal van dat maar op het Nederlands. Want het wereldmuziekconcours, wat natuurlijk één keer per vier jaar is, ja, door wil Kerkgoor zich natuurlijk geweldig profileren. En Watson van Vinks zich stoot op Kerkgoor. Loffer eerlijk zie je, vanaf 1951 loopt dat verhaal. 75 jaar wereldmuziekconcours. Wij kennen dat zagen. Ginnen alleen Kerkgoor. En natuurlijk worden vroeger grote Amerikaanse bands en uit Japan en weet ik wel allemaal van z'n dag. Tijden zijn veranderd, maar toch komen er uit het buitenland een hoop gasten. Goed, dat gezegd hebbende, Roel vergunt naar het Stadspark.
1: We gaan naar het Stadspark. Ja, het Stadspark is een fantastische samenwerking met onder andere Winestyle. Dus we kunnen een hele leuke, fatsoenlijke wijnbar. Dan kun je een gewone bar met een speciaal biertje van Golduuk en een koffietje van Slurp. En dan kun je ook nog Gelderdag zitten, een leuk foodtruckje, onder andere Food by Les. En dat is ook het programma. En het programma is toch licht versterkt, neem ik dat. Dus dat werden geen grote bands. Maar er staat bijvoorbeeld een leuke saxofonist met een DJ. Maar er staat ook op vrijdag 10 juli de Oude Schottel.
0: Ah.
1: Op samstag aan voor het zomerconcert met de Philomeen van Chevé met.
0: Schön.
1: Ja, en dan kunt in de pauzes en daarna nog een keer een nummer dan ever. Dat is een kleine verrassing, maar de naam doet al een beetje eer aan.
0: Ik kan me niets bij vuur stellen.
1: Dan aan voor 12 juli La Dolce Vita, leuke Italiaanse muziek. Dan aan voor een vrijdagmiddagborrel met de DJ Louis. Dan gaan we voor bijvoorbeeld op 20 juli WeToo. Die twee met de Italiaanse muziek.
0: Ja, die loven ook al wees wie lang rond qua Kerkgoor.
1: Ja, schrijven we in de agenda 18 juli die albumetje.
0: Allee.
1: Dan aan voor 19 juli door Guido Staps. Dat is een schone singer-songwriter.
0: Wel bekend, ja.
1: Ja, dan is 24 juli Jacques Vinders. Dan is op 25 juli Groove Tasting met Nancy Grooves.
0: Mm-hmm.
1: Ook bekend. En dan gaan we voor 26 juli Okkie 7+1. Ook leuk op de zondagmiddag. En dan Guido Staps in de avond. Dan nog een keer WeToo. Dan Vout op 31 juli. En dan Schleswig-Alf met de DJ Percy.
0: Ja, Percy. Wij kenden hem net, Percy. Ja, tuurlijk. Percy Gerritsen. Ja, toch, Huusje, dat uw oog, en duidelijk, hè, want Blow geeft natuurlijk over de blaasmuziek, wat. Dat door een rode draad, zeg maar, qua blaasmuziek is het. En voor de rest, leuk entertainment voor jij erin en jij. Ja, top, complimenten aan en de Ludie het dan samengesteld. Goed, nu gauw Noordbeer voor dat voor dadelijk heven doosje, wat.
1: Ja.
0: Rolduc had toch op eensprongen, althans de brouwerij die op Rolduc gevestigd is, wat. Vertel, Roel, vertel. Of wij kennen het, hadden we het al geproefd trouwens?
1: Heerlijk. Ja, heerlijk. Van het vorige week dan is je voor de kick-off gedoe op de Madenkerk. Dat is misschien wel gezien op de social media kanalen.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk een samenwerking met de grote brandbierbrouwerij uit Wieleren. En onze stoot brouwerij Rolduc op ons Rolduc. En dit is een lekker blond biertje. Dit is een limited edition, een WMC 2026 blond editie.
0: Mm-hmm.
1: En deze is eigenlijk dadelijk in de supermarkt en bij de lokale horeca sowieso op flessen verkrijgen. En op de tap. En de is dadelijk tijdens Blow Outdoor overal achter de tap verkrijgbaar. Zowel buiten als binnen.
0: Dan hoop ik dat het net zo warm is als wie het komend weekend. Want dan drinkt ze erdoor het zwijver en dan geeft ze op de wenkbrauwen nog heen.
1: 6,5%.
0: 6,5%. Mannen, moeten we nog geld eraan toevoegen? Waarom moeten jullie naar of de maat of het Stadspark komen? Hadden we een schone slogan voor?
1: Ja, ik zal maar zo. De stad staat op de kop ver weg gelang. En wensen nog net best wel als je het je mis.
0: Want dan moet ze wel ver jaar waarde. Of wat Blow betreft, dan weer volgend jaar dat jaarlijks evenement. Niels, doe. Waarom moeten jullie komen?
2: Ja, zachte vakantie af, zou ik zeggen. Kom en drink op de maat. Het warm. Ja, je moeilijk zoals allemaal. Ja. Bij het WMC.
0: En dan zag ik je het fijn naar Blow op de maat of in het Stadspark. En ik hou het nog even in beeld van 9 tot en met 2 augustus. En houd de social media en de ganse mikmak in de gaten. Want er zo nog maar eens speciaal gaat extra's tussen kunnen komen. De winst maar nooit. En dan haast doe het gemis. Mannen, mag ik bedanken voor de komst naar de studio. Vaart rustig naar heen. Bij u gaan we auto daten. Erko, het hij, blijf ik gewoon even een stuntje doorschweezen. Niels, doe ook bedankt voor de komst naar de studio. En die andere jongen van de stichting, complimenten wat u had opgezet. Besnoet ook. En de commentaren, je kunt voorzien. Ik heb me net voorstellen dat we in een slecht commentaar op hadden. Allee, dan, dank je. Adieu. En hoor die vrienden. Adieu.
2: Adieu.
1: Jouw hit.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxi. Parkstad.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
5: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
4: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel
5: 06 46 00 5751.
4: Tot snel bij Pavel Parket.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
7: Een lekkere geur is essentieel.
8: Maar wat is jouw favoriete geur?
7: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
8: tot Michael Kors.
7: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
8: Bij Poelman Parfums.
10: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
11: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
12: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij een steekpartij in het Duitse Bad Langenzeltza is één persoon om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt, sommigen door het gebruik van pepperspray. Het incident gebeurde in het centrum van de stad in de deelstaat Thüringen. Volgens lokale media zou een conflict in de kappersbranche mogelijk de aanleiding zijn geweest. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het aantal gewonden is later naar 5 bijgesteld. Vandaag hebben de ministers Van den Brink en Berendsen in Damascus overleg gevoerd met de Syrische president al-Shara. Het gesprek ging onder meer over het herstellen van diplomatieke relaties en de terugkeer van Syriërs naar hun land. Nederland ziet een wederopbouw van Syrië als belangrijke voorwaarde voor vrijwillige en eventueel gedwongen terugkeer. Eerder sprak Nederland al met de Syrische autoriteiten over dit onderwerp, maar dat leverde nog geen concrete afspraken op. De Europese Commissie wil de belastingregels binnen de EU vereenvoudigen om bedrijven te ontlasten. De administratieve lasten kunnen flink omlaag, dat zou zo'n 8 miljard euro besparen. Bedrijven moeten daardoor makkelijker grensoverschrijdend kunnen investeren binnen de EU. Een belangrijk onderdeel is een vrijstelling van de dividendbelasting bij investeringen in andere EU-landen. Maar volgens critici krijgen lidstaten zo minder belastingopbrengsten. De 27 EU-landen moeten nog wel akkoord gaan. En Frankrijk breidt code rood voor extreme hitte morgen verder uit. In totaal geldt de hoogste waarschuwing dan in 72 departementen, waar ruim 51 miljoen mensen wonen. Frankrijk zucht al dagen onder een zware hittegolf met recordtemperaturen. In onder meer Parijs werd het vandaag lokaal boven de 40 graden. In het hele land was er weer een hitterecord met de gemiddelde temperatuur van rond de 30 graden, hoger dan gisteren. En de hitte houdt volgens de Weerdienst nog wel een paar dagen aan. Het weer vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Morgen wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Reinier Eggen. Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
13: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
14: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
13: Nog een paar weken. Bel je Matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
1: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
15: Dit is het begin van een nieuw uur.
1: Met Reinier.

0: Ja, je hoorde natuurlijk Al Hudson and Partners met You Can Do It. Een afgestofte plaat uit de oude stoffige doos, zoals je dat altijd kan verwachten op de donderdag, op de woensdagavond moet ik zeggen, in het tweede uur. En Niels en Roel die hebben de studio verlaten en die zitten nou lekker in een koele auto. Zometeen krijg je van mij natuurlijk nog de weersverwachting rond de klok van 9:30. Alhoewel, daar zitten geen verrassingen in. Ik heb wel een verrassing voor jou, want mijn single die in de productie staat om uitgebracht te worden op Spotify, daar krijg jij, je hebt hem al gehoord, hè? 3 weken geleden kreeg je de primeur. Hier is Golden Summer Horizon, DJ Renato.
1: RTV, Parkstad.
2: Yeah.

0: Everything is gonna be alright. De nieuwe track van DJ Renato, oftewel mijzelf. De Golden Summer Horizon, die binnenkort op alle streamdans... Golden Summer Horizon, die dadelijk op alle streamdiensten te streamen zal zijn. En als jij nog subsidie nodig hebt, dan heb ik het volgende bericht voor jou. Want het is de laatste week om je in te schrijven voor het Subsidiecafé. En het Subsidiecafé, vrijwilligers en verenigingen en betrokken inwoners maken kerkraden elke dag sterker. Het gaat in dit geval over kerkraden. Hè. Heb jij een idee voor jouw buurt of organisatie en wil je weten welke subsidies daarbij passen, dan is het Subsidiecafé de plek om je vragen te stellen. Op donderdag 2 juli, noteer het in je agenda, op donderdag 2 juli als je kerkraden komt. Hè. De inloop is vanaf 6:30. S'avonds, een startprogramma om 7 uur, kun je praktische tips krijgen, kennis maken met verschillende subsidieverstrekkers en kun je kennis nemen van inspirerende voorbeelden. Ook kun je in gesprek met andere initiatiefnemers uit kerkraden. Je kunt je nog 1 week inschrijven, uiterlijk 26 juni, dus dat is 4, 5, 6, 26, dat is uiterlijk vrijdag dus. Uiterlijk tot vrijdag kun je nog inschrijven en het Subsidiecafé vindt plaats in het Westhoes en dat vind je aan de Annemonestraat 16 in Kerkrade West. Het Westhoes aan de Annemonestraat 16, dus op donderdag 2 juli, als jij voor jouw buurt of organisatie nog wilt weten welke subsidies dat je kan krijgen en hoe je dat moet regelen. Iedereen is daar natuurlijk wel mee geholpen. Elke euro subsidie die je krijgt is altijd meegenomen. Dus maak gebruik van deze mogelijkheid, lieve mensen.
1: Jouw hits. Jouw hits. Jouw nieuws.
2: RTV Parkstad.
3: Ja. 97.8 on your FM dial. You're listening to the funkiest station in the nation. And today we're just modern talking.

0: Ja, Modern Talking hoorde jij de speciale versie van Modern Talking featuring Eric Singleton. Singleton, wou ik zeggen. Goed, voor het geval dat jij nog niet in je agenda hebt staan. 3 dagen feest aan de Holsbroekstraat in Kerkrade-West. Want de schutterij Sint-Hubertus viert het 100-jarig bestaan. En die hebben op de social media een hele hoop staan wat er allemaal te doen is. Aanstaande vrijdag, zaterdag en zondag. 3 dagen lang. Ja, en laten we hopen dat de hitte een beetje schappelijk zou zijn. Want het zou natuurlijk zonde zijn als dit evenement door de hitte helemaal tussen aanhalingstekens in het water valt. Het zou misschien nog wel een goed punt zijn om daar een extra waterpunt neer te zetten voor de mensen. Want ja, bier zal er natuurlijk genoeg zijn. Maar met dit weer moet je natuurlijk ook waterpunten hebben. En in ieder geval genoeg verkoeling moet je hebben. We blijven even bij die schutterijen. Want in Eigelshoven, daar is zondag 5 juli, dus dat is dus volgende week, belooft dat opnieuw een groot succes te worden. Voor het verenigingsschieten hebben zich inmiddels 18 teams aangemeld en ook zal worden gestreden voor de titel van Burgerkoning. Wil je aan deze wedstrijd deelnemen, je kunt je nog inschrijven. De voorbereidingen voor een gezellig weidefeest aan de Rimburgerweg daar in Eigelshoven zijn in volle gang. De Schuttersbroederschap zorgt voor een hapje, een drankje en passende muziek, zodat het bezoekers aan niets ontbreekt. Nieuw onderdeel is schieten met luchtbuksen. Vanaf 2 uur gaan de wedstrijden van start. Er wordt geschoten op de bulkes met de grote schuttersbuksen. Daarnaast is er dit jaar een extra wedstrijdonderdeel toegevoegd, het schieten met luchtbuksen. Hiermee krijgt het wedstrijdelement nog meer aandacht. Kortom, alle ingrediënten zijn aanwezig voor een gezellige middag op de schietweide. Niet alleen voor de deelnemers, maar ook voor de supporters en andere bezoekers die willen genieten van de sfeer. Schuttersbroederschap Sint-Sebastianus verwelkomt u graag op 5 juli dus aan die Schuttersweide aan de Rimburgerweg in Eigelshoven. Noteer ook alvast het koningsvogelschieten op 23 augustus in uw agenda. Dat vindt plaats in het laatste weekend van de schoolvakantie. Aldus, Eigelse Shut 'em Af heet het evenement van de Schuttersbroederschap Sint-Sebastianus, gevestigd dus aan de Rimburgerweg. Volgende week zondag 5 juli. It's hot in here.
1: So hot.

Dat zullen er veel de komende dagen gaan zeggen. It's hot in here. En dat was natuurlijk Nelly die jij net hoorde. Een toepasselijke plaat voor deze warme dagen. En ja, ik hoef je natuurlijk niet te vertellen. Ze zeggen je moet minimaal 3 liter water, 2 liter water drinken per dag. Ja, ik doe dat ook niet. Maar ze bevelen het wel aan. Dus je zou toch maar tegenwoordig zie je heel veel van die jonge mensen met zo'n fles lopen de hele dag. Hè. Als je met de auto op pad gaat, is het natuurlijk wel aan te raden. Want mocht jij ooit, laat maar zeggen, vast komen te staan omdat jij autopech hebt of weet ik wat, dan is het misschien toch wel belangrijk dat je dan zo'n fles water bij je hebt. Want als je dat niet bij je hebt, dan zou je wel eens uitdrogingsverschijnselen kunnen krijgen. Ik heb dat ooit meegemaakt aan de Belgische grens. Jaren geleden, dat zal een kleine 30 jaar, misschien wel 40 jaar geleden zijn. Toen was er een staking aan de Belgische grens. En het was bloed en bloed en bloedheet. En doordat die stakingen waren, gingen natuurlijk die voertuigen ook veel langzamer door grenscontroles heen. En ik kan je vertellen, we hadden niks te drinken bij ons. Ik kan je vertellen, dan weet je wat dors is. Dus wees gewaarschuwd, zorg dat je altijd wat te drinken bij je hebt. Al heb je een blikje lauwe cola achter in de kofferbak liggen, boeit niet. Als je maar vocht bij je hebt, heel belangrijk.

En je hoort natuurlijk The Real Thing met You To Me Are Everything. En ja, als je dit hoort, dan gaan we even naar de weersverwachting van de komende dagen. Ja, er gaat natuurlijk geen spatje regen vallen, dat had je natuurlijk al kunnen denken. Morgen 35 graden en een plaknacht van 22 graden. Dan gaan we naar vrijdag 38 graden. Dat wordt voorlopig de warmste dag. Vrijdag dus 38 graden. En de nachttemperatuur 23 graden. En dan heb je het over 3 uur 's nachts. Hè. 3 of 4 uur 's nachts is het dan nog 23 graden. Dan zaterdag 36 graden en de nachttemperatuur 22 graden. En dan zondag 29 graden en de nachttemperatuur is 20 graden. En dan gaan we langzaam iets koeler. Nou ja, iets. Ja, is toch 10 graden verschil dan met vrijdag. We gaan dan naar maandag 29 juni. Dan wordt het 26 graden en de nachttemperatuur 17 graden. En dan zitten we weer op dinsdag 30 juni. En dan zitten we rond de 25 graden. En de nachttemperatuur is dan 15.

Ja, Shania Twain was dat uit de 90s natuurlijk met You're Still the One. Ja, nog steeds dan. Hè. Je bent nog steeds de. Goed, voor het geval dat jij nog niet gezien hebt wat er allemaal te zien is op de website van SV Parkstad. Smullen met Wim, aflevering 421, code oranje. Dan zie jij van afgelopen week al Moelen met Pelt met Servé Keijer. En ja, de 10e juni, en daar verwezen Roel Raukens en Niels Essers net naar. De Paramuzikadag op het WMC Unlimited. Dat is het interview wat ik had met Marcel Ballas en Loek van de Weijer over die dag, de Paramuzikadag. En als je wilt weten wanneer dat is, dan moet je eens even kijken op de website van RTV Parks. Dan kun je het interview nog eens even terugkijken. En je hebt het gehoord al straks van Roulet. Op de website van het WMC kan jij precies zien wat waar te doen is in het stadspark of op de markt met betrekking tot de stichting KEK, Kerkraadse Evenementen. Wat dus cultuur, ja, of zoiets, ja, afkorting KEK, in ieder geval KAKEC. Evenementen, ja, Kerkraadse Evenementen. En die C die laten we even voor wat het is. Die daar nu voor de allereerste keer dit met het Wereldmuziekconcours gaan doen. En natuurlijk, wat je dan straks in het interview hoorde, de nodige ervaring hebben op de markt. En er komt een tent die 15 meter lang is.

0: dan het afgelopen carnaval. En als je gezien hebt hoe mooi dat was, nou, dan kun je je voorstellen hoe mooi dat in Kerkrade gaat worden met die tent. Dus we gaan het zien daar, Wereldmuziekconcours van 9 juli tot en met 2 augustus in Kerkrade.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is

0: Yeah, another featuring 54 Ultra. Talk to you, hoor jij. En wij zitten nog steeds bij jou tot de klok van 10 uur. En ik ga je nog even iets melden met betrekking tot evenementen in de Parkstadregio. Je kan bijvoorbeeld naar... Eens even kijken wat gaan we doen. We Will Rock You is Theater Heerlen, burgemeester van Grunspeldplein. Van 1 tot en met 5 juli. Maar daar moet je wel een behoorlijk prijsje voor betalen als je daar nog naartoe wil. Tot hier en niet verder in het Cultuurhuis. Zaterdag 27 juni om 7 uur. En zondag 28 juni om 3 uur. En als je wil weten wat dat is, dan moet je er gewoon even kijken. En dan, als je wandelen wil, nou, dan kan jij de volle maanwandeling gaan doen. Plus astrologische uitleg, Blote Voetenpark Brunsum. Ganzenpool nummer 15 in Brunsum. Dus dinsdag 30 juni is dat om 7:30. Kost wel 34,50, maar je krijgt een volle maanwandeling plus astrologische uitleg. En het begint dus om 7:30 s'avonds. Dus dat voor als je denkt van... Goh, ik zou wel eens even naar de maan willen kijken. En bovendien, volgende week dinsdag is het ook niet meer zo warm. En dan is wandelen misschien net zo lekker. Eventjes in de buitenlucht. En als je op vakantie gaat, ga lekker op vakantie. Let goed op jezelf. En ook op degene die met je meegaat.
1: Je zomer is...

0: Ja, Justin de Wild natuurlijk met die zomerse knijter die het heel goed
1: doet. Reinier Eggen.
0: En ik ben nog bij jou, nog zo'n kleine 10 minuutjes. En dan rij ik ook naar huis en dan pak ik een heldig geschuurdes blondes. Eventjes iets lekker fris tot mij nemen om het vocht weer aan te vullen. Goed, ik kocht vandaag een krantje. Ik denk van, oh, ik kook nog eens een keer een krantje. Kijk, hier heb je hem, hè. Ik kocht dat krantje vandaag. En ik zag tot mijn grote veronderstelling, en dan zeg je natuurlijk, ja, is ook normaal, voor zo'n gedrukt exemplaar. De winkelprijs was €4,29. Nou, ik heb er zeggen en schrijven een half uurtje in gelezen. Nou is die €4,29 me dat wel waard. Maar ik dacht wel van, ja, natuurlijk wordt steeds meer een digitale krant gelezen. En de echte feitelijke krant die je altijd in de handen wou hebben vroeger, hè. En waar je ook nog dingen uitknipte als je het interessant vond en desnoods bewaarde. Maar ja, ik sloeg wel even achterover, hè. Sinds, hoe lang bestaat de krant? Sinds 1846. Gelukkig nog een krant die nog bestaat, hè. Maar €4,29 voor een krantje, zeg. Goed, had je maar abonnement moeten pakken, hè. Goed, wil ik niet, doe ik niet. Dus ik had gewoon zin om even een krantje te lezen. En ik denk van, ik ga eens nog eens even door het krantje snuffelen. Maar ja, mijn moeder die zei het al enige tijd terug. Ze zegt, er steekt alleen maar elend in de theedonk. En dat Limburg het hoogste percentage airco's heeft. Is dat echt zo? Nou, maar goed. Het zij zo, ik ga er niet over kissenbissen. Ik vond het in ieder geval, ja, misschien is het ook zo omdat hier in het zuiden altijd het warmste, hè. Het warmste is het diepe, warme zuiden.

Ja, dat was de Novo Band, hoorde jij. En ik ga langzaam afsluiten, want ja, het is weer tijd om te gaan. En volgende week in het eerste en in het tweede uur live gasten in de Parkstad Cultuuragenda. Goed, wat mij betreft, tot volgende week dus. Bye bye, blijf gezond, doe rustig aan en maak je niet te druk met dit weer.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
0: Win jij de allerlaatste tickets?
2: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
3: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik had een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
4: Nee, je hebt niet goed gekeken.
5: Ik had al lang beschadigd net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
4: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
5: Ah, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
3: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
6: En papa durft er niet in.
3: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
4: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
7: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkerende samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. Bij een steekpartij in het Duitse Bad Langenzeltza is 1 persoon om het leven gekomen en zijn meerdere mensen gewond geraakt, sommigen door het gebruik van pepperspray. Het incident gebeurde in het centrum van de stad in de deelstaat Thüringen. Volgens lokale media zou een conflict in de kappersbranche mogelijk de aanleiding zijn geweest. De politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd. Het aantal gewonden is later naar 5 bijgesteld. Vandaag hebben de ministers Van den Brink en Berendsen in Damascus overleg gevoerd met de Syrische president al-Shara. Het gesprek ging onder meer over het herstellen van diplomatieke relaties en de terugkeer van Syriërs naar hun land. Nederland ziet een wederopbouw van Syrië als belangrijke voorwaarde voor vrijwillige en eventueel gedwongen terugkeer. Eerder sprak Nederland al met de Syrische autoriteiten over dit onderwerp, maar dat leverde nog geen concrete afspraken op. En nog deze maand komen Iran en de Verenigde Staten opnieuw bijeen voor technisch overleg over het beëindigen van het conflict. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is de ontmoeting op 29 of 30 juni en waarschijnlijk in Zwitserland. Bij de eerste ontmoeting na het voorlopig akkoord zijn werkgroepen ingesteld die onder meer praten over nucleaire kwesties en sancties. Rubio benadrukt dat de VS geen stappen nemen die de veiligheid van de Amerikaanse bondgenoten in de regio schaden. Het weer blijft lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Kom binnen!
10: Tjongejonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
9: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
9: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
11: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in...

0: Jouw hits.
1: Jouw nieuws.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de Brunch Cruise,

0: kapot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
1: Komt het oog wel ook wat.
0: Audiofrenzy.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
3: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
5: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
7: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
8: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. Het Verenigd Koninkrijk denkt erover om olie van een eerder deze maand onderschept schip uit de Russische schaduwvloot te verkopen en de opbrengst te gebruiken voor militaire steun aan Oekraïne. Dat meldt de Britse krant The Telegraph. Volgens de Britten proberen het schip sancties te omzeilen door onder een andere vlag te varen. De boot ligt nu vast aan de zuidkust bij Weymouth, terwijl het onderzoek nog loopt. Ook de kapitein is aangehouden op verdenking van het overtreden van sancties. En nog deze maand komen Iran en de Verenigde Staten opnieuw bijeen voor technisch overleg over het beëindigen van het conflict. Volgens de Amerikaanse buitenlandminister Rubio is de ontmoeting op 29 of 30 juni en waarschijnlijk in Zwitserland. Bij de eerste ontmoeting na het voorlopig akkoord zijn werkgroepen ingesteld die onder meer praten over nucleaire kwesties en sancties. Rubio benadrukt dat de VS geen stappen nemen die de veiligheid van de Amerikaanse bondgenoten in de regio schaden. Het weer blijft lang warm. In de nacht is het nog 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
10: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
11: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
12: Ah!
11: Of zo?
12: Ik snap hier niks van.
11: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tritonmarketing.nl. Bij Taxi Centrale Beerstal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Pakistan in heel Zuid-Limburg.
2: Waar ben jij naartoe geweest?
3: Naar Mondo Verde.
2: Met de nieuwe Havana's Tornado?
3: Ja, dat is een vrije val.
2: Te gek!
3: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
2: Wow!
3: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
2: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
4: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 36 0808.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
6: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En Mini Car Wash keeps you moving.
7: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
8: Een lekkere geur is essentieel.
9: Maar wat is jouw favoriete geur?
8: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
9: tot Michael Kors.
8: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
7: Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
10: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
9: Bij Poelman Parfums.
11: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
12: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel bij Pavel Parket.
13: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
14: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 22:00 en 6:00 thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc, in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: afstrakken, zet de tijd op 2 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op RTV Parkstad. In het Franse Saint-Brieuc is een jongen van 10 jaar aangeklaagd voor een mesaanval en poging tot verkrachting van een 22-jarige joggende vrouw in het bosrijk gebied bij Saint-Brieuc in het noordwesten van Frankrijk. De jongen beval haar zich uit te kleden en toen ze dat weigerde werd ze in haar arm en buik gestoken, waarna de dader vluchtte. De jongen van 10 bekende zijn daden tijdens de zitting. Hij moet nu tussen 10 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends thuis blijven en mag geen contact hebben met de vrouw. Een 20-jarige man uit Hilversum is veroordeeld tot 20 jaar cel voor een schietpartij in de Mediastad, waarbij in oktober 2024 een 21-jarige man werd gedood. Volgens de rechtbank een doelbewuste en koelbloedige liquidatie op de parkeerplaats van Sportpark Krailo. De man stapte uit zijn auto en schoot 14 keer op het slachtoffer dat ter plekke overleed. De vriendin van het slachtoffer zat in dezelfde auto, maar bleef ongedeerd. Mogelijk lag een conflict na een ripdeal van €600 aan het incident ten grondslag. Om de overvolle gevangenissen aan te pakken wil het kabinet meer gedetineerden overdag buiten de cel laten werken onder toezicht, bijvoorbeeld met een enkelband. 'S Avonds moeten ze dan terug naar de gevangenis om te slapen. Staatssecretaris Van Brugge komt daarvoor met een actieplan dat vrijdag in de ministerraad wordt besproken. Voor kortgestraften is er minder begeleiding bij hun terugkeer in de samenleving om personeel te besparen. En bij blijvende cellentekorten is vervroegde vrijlating ook nog een optie. En de evacuatie van zo'n 11.000 zeevarenden die vastzitten in de Persische Golf gaat waarschijnlijk enkele weken duren. Dat zegt de Internationale Maritieme Organisatie van de VN. Zo'n 600 schepen kunnen op weg nu Iran de Straat van Hormuz deels heeft heropend na een voorlopig akkoord met de Verenigde Staten. Er kunnen zo'n 50 schepen per dag door het gebied varen om aanvaringen en andere ongelukken te voorkomen. Ze worden via alternatieve routes langs de kust van Oman en Iran geleid. Het weer, het blijft deze nacht warm met 16 tot 23 graden bij een zwakke, aan de kust matige noordoostenwind. Overdag wordt het opnieuw droog en tropisch warm bij 30 tot 37 graden. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.